0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. In de Amerikaanse hoofdstad Washington demonstreren honderden mensen voor burgerrechten, raciale gelijkheid en eerlijker stemrecht. De jaarlijkse betoging bij het Lincoln Memorial werd georganiseerd door burgerrechtenbewegingen en vakbonden. Hij is geïnspireerd op de historische March on Washington van 1963 met toen ruim 200.000 deelnemers. Een van de sprekers nu was senator Bernie Sanders, die de droom van een rechtvaardiger en gelijkwaardige samenleving zegt onder grote druk te zien staan. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij de migratiecrisis in de exclave Ceuta. Frontex moet daar helpen bij het identificeren van migranten en extra tolken leveren. Tienduizenden migranten staken eind juli vanuit Marokko de grens over en duizenden zitten daar nog op straat. De opvang zit vol en daardoor nemen gezondheidsproblemen toe, zoals infecties en mentale klachten. Spanje wil ook dat een Frontex-operatie bij de straat van Gibraltar wordt verlengd. Het land kan de situatie zelf niet meer aan. Groot-Brittannië heeft tijdelijk de export van een schilderij van Rembrandt verboden. Het ministerie van Cultuur wil voorkomen dat het kunstwerk het land verlaat en noemt het een nationale schat. Het schilderij uit 1657 heeft een geschatte waarde van 83 miljoen euro. Rembrandt maakt het portret van Katrina Hoogzaad die hem opdracht gaf haar te schilderen. Het werk mag zeker tot 27 december niet worden uitgevoerd. De Britse overheid hoopt dat er voor die tijd nog een Britse koper wordt gevonden. En de voormalige Oekraïense defensieminister Fedorov gaat aan de slag als adviseur van het Italiaanse ministerie van Defensie. Hij gaat het land helpen met de ontwikkeling van nieuwe technologie voor moderne oorlogsvoering. Fedorov werd in juli ontslagen door president Zelensky, wat in Oekraïne tot grote protesten leidde. De voormalige minister blijft wel in Oekraïne wonen. Fedorov stond voor vernieuwende technieken en waarschuwt dat Oekraïne zonder vernieuwing terrein verliest in de oorlog met Rusland. Het weer, regen of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige, langs de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestekopen.nl.
2: Seabreeze. Just look at our webshop for t-shirts, mugs, car stickers, and much more. Just go to our website and click on webshop.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. In de Amerikaanse hoofdstad Washington demonstreren honderden mensen voor burgerrechten, raciale gelijkheid en eerlijker stemrecht. De jaarlijkse betoging bij het Lincoln Memorial werd georganiseerd door burgerrechtenbewegingen en vakbonden. Hij is geïnspireerd op de historische March on Washington van 1963 met toen ruim 200.000 deelnemers. Een van de sprekers nu was senator Bernie Sanders, die de droom van een rechtvaardiger en gelijkwaardige samenleving zegt onder grote druk te zien staan. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij de migratiecrisis in de exclave Ceuta. Frontex moet haar helpen bij het identificeren van migranten en extra tolken leveren. Tienduizenden migranten staken eind juli vanuit Marokko de grens over en duizenden zitten daar nog op straat. De opvang zit vol en daardoor nemen gezondheidsproblemen toe, zoals infecties en mentale klachten. Spanje wil ook dat een Frontex-operatie bij de straat van Gibraltar wordt verlengd. Het land kan de situatie zelf niet meer aan. Groot-Brittannië heeft tijdelijk de export van een schilderij van Rembrandt verboden. Het ministerie van Cultuur wil voorkomen dat het kunstwerk het land verlaat en noemt het een nationale schat. Het schilderij uit 1657 heeft een geschatte waarde van 83 miljoen euro. Rembrandt maakt het portret van Catharina Hoogzaad die hem opdracht gaf haar te schilderen. Het werk mag zeker tot 27 december niet worden uitgevoerd. De Britse overheid hoopt dat er voor die tijd nog een Britse koper wordt gevonden. En de voormalige Oekraïense defensieminister Fedorov gaat aan de slag als adviseur van het Italiaanse ministerie van Defensie. Hij gaat het land helpen met de ontwikkeling van nieuwe technologie voor moderne oorlogsvoering. Fedorov werd in juli ontslagen door president Zelensky, wat in Oekraïne tot grote protesten leidde. De voormalige minister blijft wel in Oekraïne wonen. Fedorov stond voor vernieuwende technieken en waarschuwt dat Oekraïne zonder vernieuwing terrein verliest in de oorlog met Rusland. Het weer, regen of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige, langs de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
6: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via

the deserts of Sudan and the gardens of Japan.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. In de Amerikaanse hoofdstad Washington demonstreren honderden mensen voor burgerrechten, raciale gelijkheid en eerlijker stemrecht. De jaarlijkse betoging bij het Lincoln Memorial werd georganiseerd door burgerrechtenbewegingen en vakbonden. Hij is geïnspireerd op de historische March on Washington van 1963 met toen ruim 200.000 deelnemers. Een van de sprekers nu was senator Bernie Sanders, die de droom van een rechtvaardiger en gelijkwaardige samenleving zegt onder grote druk te zien staan. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij de migratiecrisis in de exclave Ceuta. Frontex moet haar helpen bij het identificeren van migranten en extra tolken leveren. Tienduizenden migranten staken eind juli vanuit Marokko de grens over en duizenden zitten daar nog op straat. De opvang zit vol en daardoor nemen gezondheidsproblemen toe, zoals infecties en mentale klachten. Spanje wil ook dat een Frontex-operatie bij de straat van Gibraltar wordt verlengd. Het land kan de situatie zelf niet meer aan. Groot-Brittannië heeft tijdelijk de export van een schilderij van Rembrandt verboden. Het ministerie van Cultuur wil voorkomen dat het kunstwerk het land verlaat en noemt het een nationale schat. Het schilderij uit 1657 heeft een geschatte waarde van 83 miljoen euro. Rembrandt maakt het portret van Catharina Hoogzaad die hem opdracht gaf haar te schilderen. Het werk mag zeker tot 27 december niet worden uitgevoerd. De Britse overheid hoopt dat er voor die tijd nog een Britse koper wordt gevonden. En de voormalige Oekraïense defensieminister Fedorov gaat aan de slag als adviseur van het Italiaanse ministerie van Defensie. Hij gaat het land helpen met de ontwikkeling van nieuwe technologie voor moderne oorlogsvoering. Fedorov werd in juli ontslagen door president Zelensky, wat in Oekraïne tot grote protesten leidde. De voormalige minister blijft wel in Oekraïne wonen. Fedorov stond voor vernieuwende technieken en waarschuwt dat Oekraïne zonder vernieuwing terrein verliest in de oorlog met Rusland. Het weer, regen of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige, langs de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl, cadeau met een K.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
6: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radio nieuws op Radio Seabreeze.
2: Een 41-jarige man is omgekomen bij een ongeluk op het Big Church Festival in Engeland. Een groot decorbord viel op festivalgangers in West Sussex. Zeker 6 mensen moesten gewond naar het ziekenhuis gebracht worden. De man uit Eastbourne overleed ter plekke. De politie onderzoekt hoe het heeft kunnen gebeuren. De organisatie heeft het Big Church Festival, dat jaarlijks zo'n 35.000 bezoekers trekt, voortijdig beëindigd. De sluis bij Eefde in Gelderland gaat vandaag weer deels open voor de scheepvaart. Het testen ervan is goed verlopen, meldt Rijkswaterstaat. Door de aanhoudende droogte was het waterpeil in het Twentekanaal te laag en werd de sluis eind juli gesloten. Ook mocht er tijdelijk geen water uit het kanaal worden gebruikt voor het beregenen van gewassen. Het was voor het eerst dat het Twentekanaal vanwege droogte werd afgesloten. De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR moet volgend jaar opnieuw fors bezuinigen. De begroting voor 2027 valt 16% lager uit. De organisatie kampt met teruglopende inkomsten, onder meer doordat de Verenigde Staten minder geld voor buitenlandse hulp beschikbaar stellen. Op papier halveert het aantal banen bijna ten opzichte van vorig jaar. Toen waren er ruim 16.000 functies tegenover 8.540 komend jaar. De voormalige president Moreno van Ecuador is schuldig bevonden aan corruptie. Volgens een jury heeft hij steekpenningen aangenomen in ruil voor een groot bouwcontract voor een waterkrachtcentrale dat hij gunde aan een Chinees bedrijf. In totaal zouden hij en zijn familieleden tot 76 miljoen dollar aan steekpenningen hebben ontvangen. Zijn straf volgt later. Moreno ontkent de beschuldigingen en spreekt van een politiek proces. Dan nog het weer, eerst bewolkt, later breekt vooral in het zuiden de zon door. Vanmiddag wordt het ongeveer 22 graden. Vanuit het zuiden gaat het later regenen.
1: Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Een Amerikaanse militaire rechter heeft een belangrijke bekentenis van Khalid Sheikh Mohammed ongeldig verklaard. Hij geldt als het vermeende brein achter de aanslagen van 11 september 2001. Mohammed legde de verklaring in 2007 af op Guantanamo Bay, nadat hij in geheime CIA-gevangenissen zwaar was gemarteld. Zo werd hij 183 keer onderworpen aan waterboarding. Volgens de rechter werkte die nog door tijdens zijn latere verhoor. De bekentenis mag daarom niet als bewijs worden gebruikt. De uitspraak kan het al jaren slepende proces verder vertragen. De Verenigde Staten krijgen volgens president Donald Trump controle over 65 miljard vaten olie uit de Venezolaanse voorraad. Trump zegt dat de overeenkomst de Amerikaanse reserves meer dan verdubbelt en uiteindelijk tot lagere energieprijzen moet leiden. De Venezolaanse interim-president Rodriguez reageert positief en verwacht een opbrengst van $209 miljard voor de staatskas. Hoe de samenwerking met particuliere bedrijven precies wordt geregeld, is nog niet bekendgemaakt. Venezuela beschikt over een van de grootste oliereserves ter wereld. Een 41-jarige man is omgekomen bij een ongeluk op het Big Church Festival in Engeland. Een groot decorbord viel op festivalgangers in West Sussex. Zeker 6 mensen moesten gewond naar het ziekenhuis gebracht worden. De man uit Eastbourne overleed ter plekke. De politie onderzoekt hoe het bord kon vallen. De organisatie heeft het Big Church Festival, dat jaarlijks zo'n 35.000 bezoekers trekt, voorlopig beëindigd. De sluis bij Eefde in Gelderland gaat vandaag weer deels open voor de scheepvaart. Het testen ervan is goed verlopen, meldt Rijkswaterstaat. Door de aanhoudende droogte was het waterpeil in het Twentekanaal te laag en werd de sluis eind juli gesloten. Ook mocht er tijdelijk geen water uit het kanaal worden gebruikt voor het beregenen van gewassen. Het was voor het eerst dat het Twentekanaal vanwege droogte werd afgesloten. Dan nog het weer. Eerst bewolkt, later breekt vooral in het zuiden de zon door. Vanmiddag wordt het ongeveer 22 graden. Vanuit het zuiden gaat het later regenen.
2: Tot zover het radio nieuws op Radio Sea Breeze.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Seabreeze. Just look at our web shop for t-shirts, mugs, car stickers, and much more. Just go to our website and click on web shop.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
5: Wee, wee, wee.

Vicky Sue Robinson, Turn the Beat Around uit 76. Een one-hit disco-wonder van de toen 22-jarige zangeres uit Harlem, New York. Die op haar 16 al in het theater stond. Ook

Opnieuw klinkende klassiekers uit je speakers. De eerste was van Secret Service, 10 o'clock Postman uit 1980. Tony, Tony, Tony daarna, If I Had No Loot uit 1993. En de laatste was van Frank Boeien, Verslaafd aan Jou, hit in 86. Iemand een snoepje, of liever twee.

0: This is Radio Seabreeze on 1098 and 1395 kHz medium wave.
1: Onde moyenne de 1098 et 1395 kHz.
2: 1098 und 1395 kHz Mittelwelle.
3: 1098 y 1395 kHz de onda media.
4: 1098 en 1395 kHz middengolf.
5: Drie keer muziek uit Nederland. De laatste was van Jack Jersey, I'm Calling uit 73. ZZ in de Maskers daarvan met Band New Cadillac uit 65. En de eerste was van het duo Snoopy. No Time for a Tango, hit in 1978. Hier zijn de Simpele Zielen.

kunnen we vet te gauw houden. The Simple Minds was de eerste van afgelopen die. Alive and Kicking uit 1985. Amber hadden we daarna, haar enige hit in 1996. This Is Your Night. En de laatste was van Timmy Euro. Hurt voor het laatste hit in 1981. En ineens, luisteraar, is het 1958.

Je bent weer in 1900 toen. De laatste was van alle dieren, van de Fabeltjeskrant. Druk boven het knopje in de jukebox gaat het 71. Je kent het ook nog van de show van Stan Haag. David Alexander Winter hadden we daarvoor, oftewel Leon Klerenkoper. Oh Lady Mary hit in 1969. En de eerste was de oudste van vanochtend. Buddy Holly, Maybe Baby uit 1958. Babe heb ik nog voor je met Together We Love Again uit 1982. En The Garnets met Indian Uprising uit 1974. Daarna het nieuws en daarna ben ik bij je terug.

Dit is het weekend van Radio Sybris op 1098 en 1395 kHz in de Middengolf en wereldwijd via internet. Met radiomakers van diverse pluimage en een

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is ons thuisstaan met het radionieuws op Radio Seabreeze. De aanhoudende droogte leidt dit jaar tot duidelijk lagere opbrengsten op Nederlandse akkers. André Hogendijk van kenniscentrum BO Akkerbouw zegt in gesprek met Trouw dat de oogst gemiddeld 10-30% lager uitvalt dan normaal. De verschillen tussen boeren en regio's zijn groot, onder meer doordat niet overal voldoende water beschikbaar is. De lagere opbrengsten kunnen gevolgen hebben voor de inkomsten van akkerbouwers en mogelijk ook voor de prijzen van landbouwproducten. Nepal vraagt het buitenland om specialistische hulp na de verwoestende overstromingen van deze week. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Shishir Kanal kunnen Nepalese hulpdiensten de algemene zoek- en reddingsoperaties zelf uitvoeren. Wel is buitenlandse kennis en materieel nodig voor specifieke werkzaamheden. De autoriteiten willen daarom internationale steun gericht inzetten. Een Amerikaanse militaire rechter heeft een belangrijke bekentenis van Khalid Sheikh Mohammed ongeldig verklaard. Hij geldt als het vermeende brein achter de aanslagen van 11 september 2001. Mohammed legde de verklaring in 2007 af op Guantanamo Bay, nadat hij in geheime CIA-gevangenissen zwaar was gemarteld. Zo werd hij 183 keer onderworpen aan waterboarding. Volgens de rechter werkte die nog door tijdens zijn latere verhoor. De bekentenis mag daarom niet als bewijs worden gebruikt. De uitspraak kan het al jaren slepende proces verder vertragen. De Verenigde Staten krijgen volgens president Donald Trump controle over 65 miljard vaten olie uit de Venezolaanse voorraad. Trump zegt dat de overeenkomst de Amerikaanse reserves meer dan verdubbelt en uiteindelijk tot lagere energieprijzen moet leiden. De Venezolaanse interim-president Rodriguez reageert positief en verwacht een opbrengst van $209 miljard voor de staatskas. Hoe de samenwerking met particuliere bedrijven precies wordt geregeld, is nog niet bekendgemaakt. Venezuela beschikt over een van de grootste oliereserves ter wereld. Dan nog het weer. Eerst bewolkt, later breekt vooral in het zuiden de zon door. Vanmiddag wordt het ongeveer 22 graden. Vanuit het zuiden gaat het later regenen. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
2: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
3: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
4: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
3: Help je mee?
5: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
6: Please, please, please.

0: Denny Williams uit 1977, Dancing Easy. Oude hits doen het vaak goed in commercials. Maar in dit geval was een spotje de basis van een top 40 hit. Het merk mag ik niet noemen, omdat het Martini is.
1: Martin's Music Show.
0: The Right One.

0: This is Radio Seabreeze on 1098 and 1395 kHz medium wave.
1: Onde moyenne de 1098 et 1395 kHz.
2: 1098 und 1395 kHz Mittelwelle.
3: 1098 y 1395 kHz de onda media.
4: 1098 en 1395 kHz middengolf.
5: De laatste was een toeter, André Mos, My Spanish Rose uit 75. Johnny Nash hadden we daarvoor, Hold Me Tight uit 1968. En de eerste was van Country Joe and the Fish. I Feel Like I'm Fixing to Die Rack uit 1970. Girls Just Wanna Have Fun.

0: De Goudzouwen. Hoor je hier.
1: Hoeba, hoeba, hoeba, hoeba.
0: Te gekke muziek, weet je wel. Cyndi Lauper, daar begonnen we mee. Shibaba 1984. One More Time hadden we daarna. Highland uit 1992. En de laatste was van LL Cool J uit 1987. I Need Love. Nu de nummers 63, 66 en 73.

is Truth. De laatste was van Greenfield & Cook, Far Too Late uit 1973. Sandy Posey hadden we daarvoor, Born a Woman uit 66. En zegt verder maar niks. En The Kingsman was de eerste, Louie Louie, een hit in 1963. De Amazing Stroopwafels hebben we nog voor je. Oude Maasweg uit 1982. En de Eagles met Hard Day Tonight uit 1979. Ik hoop dat je dat bespaard blijft. Nog een fijne dag en dank voor de klandizie.

Dit is het weekend van Radio Seabreeze op 1098 en 1395 kHz in de Middengolf en wereldwijd via internet. Met radiomakers van diverse pluimage en een

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is ons thuisstaan met het radionieuws op Radio Seabreeze. Steeds meer vrouwen in Nederland tonen belangstelling voor de jacht, meldt de Telegraaf. Volgens vrouwelijke jagers draait hun hobby om veel meer dan schieten alleen. Ze noemen vooral het buitenleven, kennis van dieren en natuurbeheer als belangrijke redenen. Wie jager wil worden, moet een opleiding volgen, examens afleggen en aan strenge wettelijke voorwaarden voldoen. Hoewel de jachtwereld nog vooral uit mannen bestaat, groeit het aantal vrouwen de laatste jaren geleidelijk. De geplande havenstaking op 4 september schaadt volgens haveneconoom Bart Kuipers vooral het betrouwbare imago van Rotterdam. Medewerkers in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland leggen tussen 11:15 en 19:00 het werk neer uit protest tegen kabinetsplannen voor de sociale zekerheid. De directe gevolgen blijven waarschijnlijk beperkt. Tegen het ANP zei Kuipers dat de achterstand nog 1 tot 2 weken merkbaar kan blijven in de transportketen. 3 Nederlanders worden nog vermist na de verwoestende overstromingen in Nepal. Onder hen een man van 29 en een vrouw van 51, die met een groep van 80 pelgrims terugkeerden van de heilige berg Kailash in Tibet. 90 minuten voor de vloedgolf meldde hun reisleider dat iedereen bij een grenspost was aangekomen. Dat gebouw werd later weggespoeld. De derde vermiste Nederlander is een vrouw die in Nepal woont. Iran zegt de volledige controle te hebben over de straat van Hormuz. Volgens de revolutionaire garde mogen schepen de strategische vaarroute alleen passeren na afstemming met Teheran. Iran spreekt daarmee Amerikaanse verklaringen tegen dat de zeestraat weer open staat voor internationale scheepvaart. De VS zeggen mijnen te hebben geruimd en claimen zelf de controle. De strijd om de belangrijke route voor olie- en gastransport bemoeilijkt voorlopig de vredesbesprekingen. Dan nog het weer, eerst bewolkt, later breekt vooral in het zuiden de zon door. Vanmiddag wordt het ongeveer 22 graden. Vanuit het zuiden gaat het later regenen. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
2: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem. En ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
3: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

ja, wie had er ooit nog aan gedacht die vandaag eens te kunnen beluisteren? Vandaag lukte het hier op de radio met superstar Jamelia hier in Happy the Peppy. Het programma waarin we halverwege teruggaan naar werkelijk vergeten plaatjes. Vandaag echt eentje die al vergeten was, hoor. Maar als je hem terug hoort, denk je, ja, verdinges, die hadden we ook nog. Ja, we gaan het zo meteen meemaken. Dus halverwege dit programma zoals je van ons gewend bent. Nu door met een lekker dansplaatje van Barry Manilow. De good old Barry deed dat samen met Kid Creole en de Coconuts. En hey, man.

Dat was Basto, een plaat die niet zo succesvol was. Maar Basto had in de tijd meer grote hits. I Wanna Rock With You Tonight. Ik ga er eens diep over nadenken hoor. Ik heb last van mijn ex-droog en bovendien van mijn ego. Dus ik heb geen idee of het gaat lukken. Maar we houden het even in gedachten. I Wanna Rock With You hier in...

0: Het was een succes, zo begin jaren 80. De muziek van de Rocksteady Crew, ze deden het allemaal heel mooi voor, maar je moest het niet nadoen, want dan loop je nu nog met een driedubbele hernia waarschijnlijk. Hey you, de Rocksteady Crew.
1: Here comes the music.

0: En inderdaad, het was een jaren 60 hit, maar het was ook een jaren 80 hit. En een hele bekende, dus die kwam niet in aanmerking voor de vergeten hits. Het was de plaat van Jay and the Americans en Cara Mia. Maar daarna gaan we wel naar de vergeten plaatjes.
1: Mijn

Het schijnt dat hij het lekker doet hoor in Zuid-Europa, waar nog veel Nederlanders aan het vakantievieren zijn en waar er schijnbaar nog meer aan de Costa's lopen dan op het Damrak in Amsterdam, bij wijze van spreken. Monique Smit en haar nieuwste hit in heel Nederland en alle vakantievierende plaatsjes, Niet naar huis.

Dat kun je wel zeggen. De zomer was dit jaar zeker magisch. Vooral voor de mensen die een hekel hebben of allergisch zijn voor regen. Die hebben de zomer van hun leven gehad. Al is de laatste week wat minder misschien, maar we houden de moed erin met Playa Hitty.

heerlijk mooi deze plaat. Deze plaat van Kevin Friday, een man uit Ierland die uit dezelfde school komt als de mannen van U2. En dat kun je toch wel horen eigenlijk. En dat te bedenken dat Kevin Friday bekend was uit de post-punkhoek. Niet te filmen, maar dit was heel erg mooi. En toch een beetje anders dan de post-punk. I want to live.

0: met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op Radio Seabreeze. Steeds meer vrouwen in Nederland tonen belangstelling voor de jacht, meldt de Telegraaf. Volgens vrouwelijke jagers draait hun hobby om veel meer dan schieten alleen. Ze noemen vooral het buitenleven, kennis van dieren en natuurbeheer als belangrijke redenen. Wie jager wil worden, moet een opleiding volgen, examens afleggen en aan strenge wettelijke voorwaarden voldoen. Hoewel de jachtwereld nog vooral uit mannen bestaat, groeit het aantal vrouwen de laatste jaren geleidelijk. De geplande havenstaking op 4 september schaadt volgens haveneconoom Bart Kuipers vooral het betrouwbare imago van Rotterdam. Medewerkers in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland leggen tussen 11:15 en 7:00 het werk neer uit protest tegen kabinetsplannen voor de sociale zekerheid. De directe gevolgen blijven waarschijnlijk beperkt. Tegen het ANP zei Kuipers dat de achterstand nog 1 tot 2 weken merkbaar kan blijven in de transportketen. 3 Nederlanders worden nog vermist na de verwoestende overstromingen in Nepal. Onder hen een man van 29 en een vrouw van 51, die met een groep van 80 pelgrims terugkeerden van de heilige berg Kailash in Tibet. 90 minuten voor de vloedgolf meldde hun reisleider dat iedereen bij een grenspost was aangekomen. Dat gebouw werd later weggespoeld. De derde vermiste Nederlander is een vrouw die in Nepal woont. Iran zegt de volledige controle te hebben over de straat van Hormuz. Volgens de revolutionaire garde mogen schepen de strategische vaarroute alleen passeren na afstemming met Teheran. Iran spreekt daarmee Amerikaanse verklaringen tegen dat de zeestraat weer open staat voor internationale scheepvaart. De VS zeggen mijnen te hebben geruimd en claimen zelf de controle. De strijd om de belangrijke route voor olie- en gastransport bemoeilijkt voorlopig de vredesbesprekingen. Dan nog het weer, eerst bewolkt, later breekt vooral in het zuiden de zon door. Vanmiddag wordt het ongeveer 22 graden. Vanuit het zuiden gaat het later regenen. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Heb je genoeg van kleding die je huid irriteert en niet ademt? Ontdek Unbleached, premium ongebleekte polyestervrije dameskleding van 100% natuurlijke stoffen. Puur, rustig en super elegant. Ontworpen in Nederland en handgemaakt voor jou. Shop jouw zuivere look op un-bleached.nl.
4: Soms heb je maar 1 spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Searching for the way to your heart, Soul Sister was dit, een geweldige groep uit België, afkomstig destijds. En wat een leuke muziek brachten die, hè? Ja, nou worden of jongens nog eens even aan toe zeggen.
1: Dit is Tom Polderman, met koffie, gebak en vooral veel gezelligheid.
0: Wordt gewaaid nog niet wist, inderdaad, Tom Polderman met koffie, gebak en vooral veel gezelligheid op uw favoriete radiozender. Het is alweer zaterdag en we gaan die tijden snel voorbij. Ja, maar het gaat toch veel sneller, hoor, luister vrienden, want terwijl buiten de mussen zo ongeveer van het dak vallen, hoewel, het is wat minder warm geworden, maar in ieder geval worden in de supermarkten de pepernoten in de schappen alweer uitgesteld. En ja, dat deze Sinterklaas attractie in augustus al in de winkel ligt, dat komt hier heel veel mensen goed uit. De fabrikant noemt kritiek op pepernoten in de zomer hypocriet. En mensen zitten er echt op te wachten, zeggen ze. Ja, ze vliegen de winkel uit. Maar hetzelfde geldt voor oliebollen. Ja, waarom zullen we geen oliebollen eten in de zomertijd? Lijkt me ook lekker.

Van Morrison en de Brown Eyed Girl. Ja, ik ben geen meisje hoor, ik ben een jongetje. Maar ik heb wel bruine ogen, joh, geloof het of niet. Leuk, hè? Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Lieve luisteren vrienden, ja, het is allemaal wat. In de regio Noord zitten de leerlingen inmiddels in hun tweede schoolweek. Toch meldt 16% van de ouders dat hun kind nog niet alle schoolboeken heeft binnengekregen. Ja, dat is al jaren zo iedere keer. Het is al 10 jaar in de tijd dat mijn kinderen nog klein waren. Toen hadden we datzelfde probleem ook. Ja, en ik weet niet hoe het in mijn jeugd is geweest, maar ja, de schoolboeken die zijn altijd en eeuwig te laat. In de regio Zuid, waar de scholen deze week begonnen zijn, moest zelfs 30% van de leerlingen het schooljaar beginnen zonder al de schoolboeken. Het is wat. Nou, en dan willen ze nog dat, dat de kinderen nog wat moeten leren op school. Maar ja, als er geen boeken zijn, wat moet je dan, hè?

0: is een hemel en aarde. Ja, dat denk ik ook wel hoor. Hier is, dat was Cilia Rombly. En wat heeft ze leuke muziek altijd. Ja, als die meid ergens komt op tv ook. Bij diverse programma's. Dan is het altijd gezellig. Dan is het altijd vrolijk. En Cilia Rombly. Ze maakt er wat van hoor. Op uw favoriete radiozender. Heerlijk.
1: Koffie compleet. Met gezellige muziek. Voor een breed publiek.
0: Als je dat maar weet hoor. Laat ze vrienden koffie compleet. Voor een breed publiek. Ja, gezelligheid kent geen tijd. Op dit station waar we zingen zitten. En ik zei de gek Tom Polderman. Ja, nou ik hou van lekkere ouwe. Oudjes en nieuwtjes en van alles door elkaar. Heerlijk hè. Dit is een ouwe. En met college.

0: goed opgeknapt wordt, want anders gaat het niet goed. Laten we eerlijk zijn. Lieve luistervrienden, ja, het is niet anders. Als je daarheen gaat, dan zal je om moeten rijden.
1: De hits van toen, de radio van nu.
2: Core music,
0: Als je dat beleeft.

Heerlijk, hè? Ja, Baltimore en Baltimore om precies te zijn. En de Tarzan Boy, dat is toch een lekker plaatje gedraaid hier op uw favoriete radiozender op de zaterdagmorgen. Ik heb even een nieuwtje van Kees en Wilma Marijs uit Zeeland, luister vrienden. Want die zouden vandaag in Zoutelanden namelijk een country optreden hebben. Maar dat gaat niet door. Dat wordt gecanceld voor vandaag. Houd er rekening mee als je daar in Zeeland zit. Want het programma Coffee Complete, dat wordt ook in Zeeland uitgezonden via de 1395 kilohertz in de middengolf. Dat is wel leuk om te weten. Maar in ieder geval, mocht het zijn dat je naar Zoutelanden wil voor een country optreden vanmiddag, dit gaat niet door. Dat wordt volgende week zaterdag op 5 september. Zelfde locatie, zelfde tijden. En zoals hun schrijven, komen jullie allemaal gezellig ook? Nou, leuk hoor. Hey, oh.

Heerlijk, hè? Ja, maar de leuke plaat was dat van Aretha Franklin, om precies te zijn. Ze heeft respect, hè? Respect voor iedereen, dat is toch belangrijk? Ja, toch, vind ik wel. Hey, het is tijd voor een Nederlandse band, luister vrienden. Dan heb ik het over de Goldies. Ga maar eens luisteren naar As Long As I Can See The Lies.

0: Ja, gouden oude plaat die helemaal opnieuw in een jasje gestoken is door de Goldies uit ons eigen kleine kikkerlandje, luister vrienden. En ik moet zeggen, klinkt lekker hè. Weet je nog, vroeger hadden we heel veel in Nederland, heel veel Chinese restaurants. En worden er tegenwoordig steeds minder. En dat is toch wel jammer. Maar ja, als je dan bij de Chinezen was, dan had je altijd van sambal bij. Weet je toch?
1: Goedemorgen! Vandaag met Tom Bolderman.
0: Ja, een dingetje die zingt erover. Kent u dat ook nog, luister vrienden? Sambal bij, op en neer. Nou, leuk hoor.
2: Sambalbaar.
0: Lekker.
2: Sambalbaar.
0: Lekker.
2: Wil uw kalender voor thuis?

0: nou?
1: Wil je een doekje bij? Is alleen voor handen wassen. Is geen soep. Voel me niet goed. Sambal bij. Voor thuis. Amma sambal bij. Wil je nog kalender? Alweer voor één op.

0: 拜拜，桑桑宝拜。
1: Ja, dit leuk allemaal, een beetje sambal erbij. En ja, bij de Chinees vroeger, hè, dat was helemaal zo. Ja, jaren geleden. En het allemaal hier gedraaid op uw favoriete radiozender in het weekend. Ja, geloof het of niet, op de zaterdagmorgen. Oi, oi, oi, weet u nog? Ja, misschien zegt u wel, ik ga lekker vanmiddag Chinees eten. Dat kan ook, hè. Heerlijk. Lekker hoor. Als er tenminste nog Chinezen zijn bij u in de buurt, hè. Want er zijn steeds minder Chinese restaurants in ons kleine kikkerlandje. Wat er wel is, luister vrienden, dat zijn heel veel passers. Malams in ons kleine kikkerlandje. En er is er eentje in Leeuwarden op het ogenblik. De Passer Malam is die Mewa. En dat gebeurt allemaal in het noorden van het land in Leeuwarden. En dat gebeurt allemaal in het WTC daar. Maar er is ook een Passer Malam in Wormerveer. En daar treedt Masada op vandaag. In verband met 75 jaar Molukkers in Nederland. Ja, dat is ook fantastisch. Ga maar eens luisteren naar Masada.

Geweldig, hè? Die muziek van Masada. Wat willen we nog meer? Ja, de nummer heet... even kijken, hoe heet dat eigenlijk? There's no time to return. Ja, sowieso. We zijn er allemaal hier op uw favoriete radiozender op de zaterdagmorgen. De Nederlandse gasbergingen die waren op 24 augustus van dit jaar voor ongeveer 44% gevuld, mijn vrienden. En dat is niet veel. In dezelfde periode van 2023 was dat nog 94% en vorig jaar was dat 63%. Vorig jaar hebben we het allemaal net aan gered met de gasvoorzieningen. En als we een hele strenge winter krijgen, nou, ik weet niet hoe het gaat lopen, maar we konden er wel eens verrekte koud gaan krijgen deze komende winter. Ja, ik zou maar zorgen dat je een extra jas gaat aanschaffen en dat soort dingen meer van. En daar ben ik, zei de gek, luister vrienden, Tom Polderman op uw favoriete radiozender. Heerlijk, hè? Hier zijn ze.

fantastische mooie plaat van Katie Melua. Dat is eigenlijk, ja, op een gegeven moment is ze in Nederland ook terechtgekomen met deze plaat. En ze heeft hele hoge ogen gescoord. Daarna hoorden we nooit meer wat van Katie Melua. Maar ja, ze is er nog wel altijd hoor. Ze brengt nog altijd hartstikke leuke muziek. Goedemorgen, laatste vrienden. Jawel, weet je wat we gaan doen? We gaan nu meenemen met een plaatje van Erik van Hoofd. En ja, dat is een beetje een truckersplaat eigenlijk. Heerlijk hoor. Mm.

Ja, dat kan je wel mooi zeggen, volle gas hier naar huis. Maar dat gaat niet over... Sorry, neemt u me niet kwalijk, luister vrienden, er zit een kikker in mijn keel. Ja, het is allemaal wat, maar ja, dat gaat niet overal meer. Want als je op de A7 rijdt in het noorden van het land en je gaat van Drachten naar Groningen toe, dan mag je binnenkort niet meer harder dan 90 km per uur. En een vrachtwagen, oké, dat zit net aan, die kunnen dat wel. Maar ja, dat gaat allemaal gebeuren, want dat heeft namelijk te maken met het feit dat het asfalt niet langer meer voldoende stroef is daar. Er is nog wat, want als je vanuit Lelystad naar Enkhuizen wil rijden, dan mogen daar geen vrachtwagens meer overheen. Dus die moeten enorm om gaan rijden. Op de A27 is hetzelfde, Laken en Pak het geval. En ja, gaan ze maar door. Mogen vrachtwagens de bruggen niet meer over. En het valt allemaal niet mee hoor, als je vrachtwagen bent. Ik heb wel zeggen, het is een leuk vak, ik geloof het best, maar zal ik even zeggen. Weet je wat we gaan doen? We gaan een hele lekkere plaat draaien van niemand minder dan, even kijken, wie ben je eigenlijk? Ja, Tony Esposito, Papa Chico. Oh.

natuurlijk, hè. Papa Chico. Ja, een lekkere gouden oude plaat hier op uw favoriete radiozender van Tony Esposito. Luister vrienden, als u nou wat leuks wil zien, dan moet u vanmiddag even om 2 uur naar de koffiehuis De Oude Biep gaan in, hoe kan het ook anders, in Zeewolde aan de Raadhuisstraat 31. Daar treden namelijk een duo op, dat heette de Crystals. En de Crystals bestaat onder andere uit Astrid Mars, oftewel Astrid Parijs. Die kent u misschien nog wel, destijds van Hans Sommer met de Sommerset. Daar heeft ze ook bij gezongen. Dan kan je vertellen, dat wordt een leuke middag daar. Ik kan niet uitblijven. Hier is een voorbeeldje van Astrid Mars, oftewel Astrid Parijs en Carolina.

fantastisch mooi nummer van Astrid Marts, Parijs. Ja, geloof het of niet, Astrid Parijs Marts moet ik eigenlijk zeggen. En ze treedt op in Zeewolde, zoals ik al zei, in de oude Biep vanmiddag. Dat is leuk. Ja, destijds was Astrid Parijs een van de zangeressen van de Sommerset met Hans Sommer en gaan zo maar door. Ja, het was wat allemaal. Fantastische muziek hebben ze altijd gebracht en zij zingt nog altijd hele mooie liedjes. Oké, luister vrienden, dit was hem weer voor deze aflevering van Koffie Compleet op uw favoriete radiozender op de zaterdagmorgen. Ik zou zeggen, blijf luisteren, want wij brengen de mooiste dingen van de hele wereld en bij de omgeving. En ik kan alleen maar zeggen, een heel fijn weekend en tot de volgende.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Sinds 10 uur is het stadhuis in Oslo open voor iedereen die het condoleanceregister wil tekenen na de dood van koning Harald. Als eerste werd getekend door burgemeester Lindboe. Ook op andere plaatsen in het land is dat mogelijk. De 89-jarige Harald overleed gisterochtend en heeft Noorwegen in diepe rouw gedompeld. Hij stond bekend als koning van het volk. Gisteravond kwamen er zo'n 20.000 mensen naar het Koninklijk Paleis in Oslo om bloemen te leggen en kaarsen aan te steken. Na de verwoestende overstroming in Nepal gaat India gletsjers in de grensregio's met Nepal en China extra in de gaten houden. De autoriteiten zeggen dat de geografische situatie daar vergelijkbaar is met Nepal. Daarom gaan speciale teams controleren of ergens een vergelijkbare situatie ontstaat. De oorzaak van de ramp in Nepal, die honderden mensen het leven kostte, is vermoedelijk een ingestorte gletsjer, waarna een enorme watermassa met puin naar beneden kwam. Steeds meer vrouwen in Nederland tonen belangstelling voor de jacht, dat meldt de Telegraaf. Volgens vrouwelijke jagers draait hun hobby om veel meer dan schieten alleen. Ze noemen vooral het buitenleven, kennis van dieren en natuurbeheer als belangrijke redenen. Wie jager wil worden, moet een opleiding volgen, examens afleggen en aan strenge wettelijke voorwaarden voldoen. Hoewel de jachtwereld nog vooral uit mannen bestaat, groeit het aandeel vrouwen de laatste jaren geleidelijk. De geplande havenstaking op 4 september schaadt volgens haveneconoom Bart Kuipers vooral het betrouwbare imago van Rotterdam. Medewerkers in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland leggen tussen 11:15 en 7:00 het werk neer uit protest tegen kabinetsplannen voor de sociale zekerheid. De directe gevolgen blijven waarschijnlijk beperkt. Tegen het ANP zei Kuipers dat de achterstand nog 1 tot 2 weken merkbaar kan blijven in de transportketen. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en er kan plaatselijk een bui vallen. Er staat een matige zuidwestenwind en het is ongeveer 22 graden. In de loop van de middag neemt de bewolking toe vanuit het zuidwesten en vanavond regent het op veel plaatsen. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Seabreeze. Just look at our webshop for t-shirts, mugs, car stickers, and much more. Just go to our website and click on webshop.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: De DJ Seat Show. De DJ Seat Show. Gewoon seats bij Radio Seabreeze.
1: En dat was hem, de weekendopener van de DJ Seat Show. Bad Case of Loving You van niemand minder dan Robert Palmer. Je bent weer terug bij Radio Seabreeze. Ik zeg een goedemorgen zonder zorgen. Wat leuk dat je erbij bent. We draaien ze weer voor je. De hits van gisteren en eergisteren. Begonnen we met die prachtige plaat van Robert Palmer. De tweede in de rij komt van een souldame. Een echte souldame. Miss Chaka Khan zingt I'm Every Woman.
2: DJ Seats.
3: Goud van oud.

Nou, ik heb een paar weekjes gewacht met het draaien. Ik denk, ik ga de grote landelijke radiostations gewoon de kans geven om hem op te pikken. Maar hebben ze niet gedaan. De nieuwe single van Dave Hill, dat is de gitarist van de band Slade uit de jaren 70, heeft voor het eerst een soloplaat gemaakt. En die draaiden we net voor je hier bij Radio Seabreeze. Het heette I'm Gonna Play It To The Crowds. Prachtige plaatje, je zult hem nog vaker horen in de DJ Seat Show. En hopelijk.

Blijft het toch een heerlijke plaat om te draaien op de radio. Uit Groningen kwamen ze vandaan. Een studentenbandje, net als Guus Meeuwis en Van Gant. Is ook schitterend, zo heette ze. Het plaatje heette Voltooid Verleden Tijd. En ik heb ooit nog een radioprogramma gepresenteerd. Dat heette Voltooid Verleden Tijd. Draaiden we alleen maar gouden ouwe. Maar af en toe wil je toch ook wel eens een nieuw plaatje draaien. Hè? Dus dat doen we af en toe ook in de DJ Seat Show. Je hoorde Dave Hill al. We hebben er straks nog wel eentje voor je hoor. Maak je geen

Nou, je zou het misschien niet verwachten, maar hij doet het buitengewoon goed in de discotheek van Hiram Draghi met de Classic Drive-In Show. Deze opname van de Proclaimers, het heette I Would Walk 500 Miles. Nou, dat is toch wel een teken van liefde hoor. Als je 500 mijl wilt lopen om bij je geliefde te komen. Ik nam de bus. Goedemorgen, dit is de DJ Seat Show bij Radio Seabreeze met muziek van het Electric Light Orchestra.

mogen we zeggen dat deze heren goed geluisterd hebben naar Avicii, de Zweedse DJ die helaas ons te vroeg ontvallen is. Lucas en Steve, ze zongen over de letters. Jawel, worden tegenwoordig niet meer geschreven, hè? Brieven schrijven niet meer. Appen, dat is het nieuwe leven tegenwoordig in 2026. Ook zo'n oud, hoe zal ik het zeggen, zo'n oud fenomeen, hè? Seks over de phone.

Nou, dat waren weer twee stuks achter elkaar hier in de DJ Seat Show bij Radio Seabreeze. Je hoorde achtereenvolgens Sex Over the Phone van The Village People. Beetje onbekende nummer, maar toch heel klein bescheiden hitje in Nederland. En daarna de Detroit Spinners. And I've been working my way back to you, babe. We call it a track.

Absoluut het beste wat Toto ooit op de plaats zet in 2016. Orphan, You're Never Alone in the World. En daarvoor hoorde je René Schumann, de Nederlandse Elvis. Voor het Bouwkekinder dan. Samen met zijn vrouw Angel Eyes. Hij zong een Suspicious Mind. Stap, nog eentje dan. Nederlandstalige popmuziek bij Radio Series. Dit zijn de mannen van 1, 2, Trio en Gloria.

0: ziet. De muziek maakt het verschil.
1: Laatste die ik voor je mocht draaien. Wat een heerlijke plaat blijft dat toch. Hè? Muziek van Them officieel. Van Morrison en Them uit de jaren 60. Opnieuw op de blad gezet door de mannen van het 1-2-trio. Het heet de Gloria. Ja, in excelsis de heel. Dat u het even weet. Ik ga afscheid van je nemen. Dankjewel voor het luisteren. Veel plezier met Rijn Robben. Rijn Roosendaal heet hij. Wel even bij de les blijven van allen. Die neemt je mee de rest van deze dag. En al die collega's hier bij Radio Seabreeze, die zijn ook weer van de partij. Ik zie je morgen weer even naar de klok van 11 voor de nieuwe aflevering van de DJ Seat Show. Wat mij betreft, graag tot dan.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. Rusland heeft een luchtaanval uitgevoerd vlakbij de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Daarbij zijn 27 doden en 42 gewonden gevallen. Het bombardement leidde tot een serie explosies waarna een grote brand uitbrak. Door de enorme schade en de gevaarlijke situatie werd een belangrijke snelweg die de hoofdstad verbindt met het westen van Oekraïne afgesloten. Vanochtend ging het luchtalarm in Kiev en omgeving continu af en in de stad waren meerdere explosies te horen. Volgens de Nepalese minister van Financiën is er ongeveer 4 miljard euro nodig voor de wederopbouw na de zware overstromingen. Hij benadrukt dat het gaat om een schatting omdat de omvang van de schade nog in kaart wordt gebracht. Het aantal doden door de natuurramp ligt inmiddels ruim boven de 600 en zal naar verwachting nog verder oplopen. Er worden nog 2500 mensen vermist, waaronder 3 Nederlanders. Sinds 10 uur is het stadhuis in Oslo open voor iedereen die het condoleanceregister wil tekenen na de dood van koning Harald. Als eerste werd getekend door burgemeester Lindboe. Ook op andere plaatsen in het land is dat mogelijk. De 89-jarige Harald overleed gisterochtend en heeft Noorwegen in diepe rouw gedompeld. Hij stond bekend als koning van het volk. Gisteravond kwamen er zo'n 20.000 mensen naar het Koninklijk Paleis in Oslo om bloemen te leggen en kaarsen aan te steken. Na de verwoestende overstroming in Nepal gaat India gletsjers in de grensregio's met Nepal en China extra in de gaten houden. De autoriteiten zeggen dat de geografische situatie daar vergelijkbaar is met Nepal. Daarom gaan speciale teams controleren of ergens een vergelijkbare situatie ontstaat. De oorzaak van de ramp in Nepal, die honderden mensen het leven kostte, is vermoedelijk een ingestorte gletsjer, waarna een enorme watermassa met puin naar beneden kwam. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en er kan plaatselijk een bui vallen. Er staat een matige zuidwestenwind en het is ongeveer 22 graden. In de loop van de middag neemt de bewolking toe vanuit het zuidwesten en vanavond regent het op veel plaatsen. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
3: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Uiterlijke opzegdatum, gisteren.
5: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
4: Klinkt goed.
5: Minder gedoe, meer controle. Mokadox. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
6: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen. Via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
7: Een beleggingspand kopen, verbouwen of herfinancieren? Beleggingspandenfinanciering.nl heeft toegang tot een netwerk van 170 vermogende families en volop mogelijkheden voor jouw vastgoedfinanciering. Tot wel 85% gefinancierd. En vooral, snel duidelijkheid. Vastgoedfinancieren, wij denken verder. Kijk op beleggingspanden-financiering.nl.
8: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Sommige liefdes zijn levensgevaarlijk, dat blijkt alweer. Bad Madison, Bon Jovi. Dan mee begonnen we de middagmix op deze zaterdag op Radio Seabreeze. Goedemiddag en hartelijk welkom mensen. Met dank aan de DJ Seeds. Hij staat weer uit te hijgen bij de koffieautomaat. En alle laatste roddels op te halen wat allemaal speelt rondom de studio van Radio Seabreeze. Zeer gezellig allemaal. Hoe dan ook, de studio in Vlijmen staat weer aan. De streams die zijn er weer. Je kunt luisteren naar de middagmix vanuit ja, Studio Vlijmen, om het zo maar te zeggen. Goedemiddag en hartelijk welkom. Bon Jovi, 30 singles in de top 40. Eén haalde de nummer 1, dat was It's My Life. Dat was de ene grootste hit. De grootste hit, dat was Always. Dat stond 17 weken in de top 40. En het piekte op nummer 2. Het piekte net wat meer punten. Maar haalde niet de nummer 1. Dat zie je wel vaker bij sommige artiesten. Jouw middagmix. Het gaat van uiteraard de hits van die plus de zaken die je meldt via Rijnet.radiosiebries.nl. En je kunt natuurlijk ideeën inschieten voor het origineel in de koffer. Dan wel de markante 12 inch. Het origineel in de koffer hebben we het eerste uur. En het tweede uur hebben we natuurlijk dan de markante 12 inch. We kijken in de top 40 van dit moment. Niet alleen goud van oud, maar ook de hits van nu. En aankomend talent. Dat draaien we ook hier in deze middagmix. Sam Felder, Olivia Dean en Rhyme Me In.

0: dan.
1: Beetje het vakantiegevoel. Ik heb geen plan. We zien wel wat we doen. We gaan niet doen wat mensen van ons verlangen. We gaan voor ons eigen gevoel een beetje. Hè? Ontsnappen aan allerlei verplichtingen, verwachtingen, patronen van mensen waarin je dan weer je eigen gevangen invoelt. Acteren naar de wens van anderen. Daar een beetje aan ontsnappen. Dat is ditje van Akda de Munnik. Dan leef je dan toch nog één keer. Jouw middagmix. Tom Jones. If We Ever Should Leave You.

0: Vergeet de werkje mogen we stellen. Chineesten hebben het met Tenderness uit 1981. Het leidt ons naar het origineel de koffer. Twee platen met een duidelijke relatie. Goede idee daarvoor hebbende. Je mag het doorsturen op het e-mailadres rijn@radiosybries.nl. Rijn met een korte @radiosybries.nl. Dat is het e-mailadres waarop het ook aan gaat komen. En wij ermee aan de slag gaan voor je. Vandaag het volgende werkje. In het kader van doe eens wat Duitsstalig en vertaal het dan naar het Nederlandstalig. Alleen die vertaling, ja, daar kun je van allerlei vraagtekens bij stellen ze nu en dan. Het volgende hebben we vandaag in de tang. Het was in 2009 dat Peter Fox de hit House Am Zee uitbracht. Stond toen de tijd nog een tijdje in de top 40. Dus even kijken wat het gedaan heeft. 13 weken top 40, het piekt op nummer 17. Dat was in 2009. En in 2009 dacht Peter Vos, ik ga hem vertalen en ik maak dan mijn versie Huis aan Zee. Als Huis aan Zee volgens mij de letterlijke vertaling Huis aan het Meer. Niet Huis aan Zee, maar afijn, je kunt het wat groter maken, dat is natuurlijk. En dat was ook in 2009 in ieder geval die vertaling. Je mag zelf bepalen wat je het leuker vindt. Het origineel van Peter Fox, Huis aan Zee in het jaar 2009. Of via de cover, de vertaling van Peter Vos, Huis aan Zee. Een betere, en jou de keuze bij deze.
1: Het origineel
2: en de cover.

0: ik geboren, hier ga ik weer dood. Dan zit ik doof een witte baard op het gazon. 100 kindjes spelen, cricket in de zon. Als ik daar zo aan denk, is het verlangen haast te groot.
1: Het was de hele cover, Peter Vos, geïnspireerd door Pieter Fox. Huis aan Zee, de vertaling Huis aan Zee. Klopt hij niet met Huis aan het meer zijn. En ja, ik vind de vertaling ook wel grappig. Hè? Ik heb 20 kinderen, mijn vrouw is schön. 20 kinderen, 20 kindjes. Een vrouw gemaakt van mij is ook niet helemaal de letterlijke vertaling. Maar het zijn vergeven. Moet een beetje passen in de Nederlandse tekst natuurlijk. Het moet natuurlijk wel aansluiten en getimed zijn. Goed ook, door Sneel de Koffer. Heb je goede ideeën daarvoor? Laat het mij maar weten. Meld het maar via rijnetradiosiebries.nl. En de volgende keer ga jij voor de eeuwige roem. André zegt, geef mij maar het origineel. De cover is leuk, maar het origineel is toch wel een tandje aansprekender allemaal. Jouw middagmix. De nieuwe Bausa heet Lose Myself. Je hoort hem hier op Radio Seabreeze in de middagmix.

Ach ja, als ik dan toch in een orkest mag spelen, geef me dan maar de pauken. Lekker rammen op de pauken. Earth, Wind & Fire, maybe tomorrow, maybe today. Je weet het niet wanneer dat gaat gebeuren. Jouw middagmix, de jaren 70 met Earth & Fire. Niet te verwarren met Earth, Wind & Fire, dat is je andere club. Hè. Dit was je Nederlandse groep. Afgewisseld nu weer door de jaren 80. Cameo en Candy is terug hier in de middagmix op Radio Series.

Sinclair Freaks 1978, grote disco hit. En daarvoor nog The Buggles en Lenny van het album Adventures of Modern Recording. Dat hoor je hier juist terug in het goud van oudste blokje, min of meer. Hey, we gaan weer weg naar het nieuws en daarbij behoren de boodschappen. En zometeen deel 2 van deze radioshow heet De Middagmix op Radio Sybris. De Brabantse invasie, deel 1, part 2 gaat zich daarna je voltrekken. Want je weet het, na 2 hebben we dan de Brabantse invasie, deel 2. Die heeft ook weer 2 delen. 2-1 en 2-2. Met Anton Nakzaam Popfront geheten, maar zover is het lang niet. We gaan eerst nog de laatste track luisteren van uur 1. Third Nation, I Believe, uit 1994. Vergeet de single.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. Volgende week gaan speurhonden in Suriname helpen bij het zoeken naar de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner, die sinds 2 weken vermist is. Stichting Reddingshonden stuurt 8 honden met hun begeleiders naar Suriname. Dat kost zo'n 50.000 euro en dat wordt betaald door het bedrijf van de ex-vrouw van Leisner. De auto van Leisner is uitgebrand en platgeperst teruggevonden in een moeras. De politie houdt er rekening mee dat de 52-jarige man niet meer leeft. In Tilburg heeft een automobilist die op de vlucht was voor de politie meerdere auto's geramd. Gisteravond reed hij op een verkeerscontrole af, maar stopte niet en ging er vandoor. Hij botste achterop 2 auto's die voor een rood stoplicht stonden te wachten. Een derde auto raakte beschadigd door rondvliegende brokstukken. De 39-jarige man zonder geldig rijbewijs werd uiteindelijk aangehouden en was vermoedelijk onder invloed van drugs. Hij is gewond naar een ziekenhuis gebracht. Rusland heeft een luchtaanval uitgevoerd vlakbij de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Daarbij zijn 27 doden en 42 gewonden gevallen. Het bombardement leidde tot een serie explosies waarna een grote brand uitbrak. Door de enorme schade en de gevaarlijke situatie werd een belangrijke snelweg die de hoofdstad verbindt met het westen van Oekraïne afgesloten. Vanochtend ging het luchtalarm in Kiev en omgeving continu af en in de stad waren meerdere explosies te horen. Volgens de Nepalese minister van Financiën is er ongeveer 4 miljard euro nodig voor de wederopbouw na de zware overstromingen. Hij benadrukt dat het gaat om een schatting omdat de omvang van de schade nog in kaart wordt gebracht. Het aantal doden door de natuurramp ligt inmiddels ruim boven de 600 en zal naar verwachting nog verder oplopen. Er worden nog 2500 mensen vermist, waaronder 3 Nederlanders. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en er kan plaatselijk een bui vallen. Er staat een matige zuidwestenwind en het is ongeveer 22 graden. In de loop van de middag neemt de bewolking toe vanuit het zuidwesten en vanavond regent het op veel plaatsen. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
3: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Ja, sommige feestjes zijn gewoon geen feest als het de verkeerde DJ is die keer op keer weer de verkeerde platen in staat of de verkeerde combinaties maakt, wil je helemaal uit je balans bent als het gaat om de dans. Ik weet dat tegenwoordig nog steeds zo belangrijk is, maar toen het wel in ieder geval. We praten over 1990. Betty Boo, en DJ, I Can Dance to the Music You're Playing. Betty Boo had 3 singles in de top 40. Doing the Do was de grote hit wel. Hey DJ, I Can Dance to the Music You're Playing, waarmee we vandaag openden, was de 1 na grootste hit. En op 2 na grootste hit. Where Are You Baby? Dat was die andere hit vandaag. Dat was een beetje rondom de jaren 80, begin jaren 90. Want het klonk op de radio. En ook hier op Radio Siberië komen we het nu dan weer een keertje terug. Hè. Je weet het, als je zaken nog mist, laat het mij maar weten. Mail je suggesties door naar rijn@radiosiberië.nl en neem het mee. Dit uur nog de markante 12 inch, het goud van nou traal dit van nu. En natuurlijk de zaken die je meldt, wie weet wel, via rijn@radiosiberië.nl. Jouw middagmix, deel 2 van de Brabantse invasie van het eerste programma. Dus moet ik zeggen, de Brabantse invasie deel 1, part 2, gaat zich nu aan je voltrekken. Met zometeen een van die singles die hoog in de top 40 heeft gestaan en nog steeds hoog staat. Shakira en Bert.

Laatste single van Shakira en Bubba Boy en Die Die. Een van die singles die hoog heeft gestaan in de top 40 in ieder geval. Terug hier op jouw Radio Series. Heb je ook plannen om Nederland te verlaten? Ben je er een beetje klaar mee? Heb je veel geld? Heb je je carrière op orde? En heb je het gevoel dat je een beetje wat kaal geplekt door de Nederlandse Belastingdienst? Ga je gewoon naar België. Misschien is het daar wel beter. Het verhaal van deze single. Het goede doel in België hier in de middagmix op Radio Series.

De jaren 60. Johnny Cash en The Ring of Fire. Hier in de middagmix met Rai Roosendaal. Goed idee voor de playlist, laat het mij wel weten. Hè. Je kunt dit programma bestieren door een mailtje te doen naar reinetradiosiebries.nl. Dan nemen we dat gewoon mee. Torsioneel in de koffer, dan wat de Markante 12 ins. Zo, dat nemen we nog mee te duur. De Markante 12 ins, een lange dansbare plaats uit dit praat van nu. Of uit het grijze hitverleden, jij mag het zeggen. Jouw middagmix, nu de jaren 90, wil je deze nog. Nance and Love Is...

Roddenijs en Hey Spilman. Het gaat van nou terug hier op jouw Radio Sybris. Afgewisseld door de hits van nu. Deze mans hits blijven maar komen. Vorig jaar ook al een oud liedje van hem uit 2012. En dit zijn de hits van nu van deze man. Bruno Mars en Alma Soul. De nieuwe single, hou het in de gaten.

Laatste single van Bruno Mars en Doma Sol. Leid ons naar de markante 12 inch. Lange dansbare platen uit grijs, dit verleden of uit dit plaat is van nu. Zoals gezegd, je mag het zelf bepalen als je het even inschiet via het e-mailadres rijn@radiosybris.nl. Rijn met een kortij, @radiosybris.nl. Dan nemen we het gewoon mee hier. En ben je de man om het zo maar te zeggen. Vandaag nemen we weer een werkje mee uit het grijze hitverleden. Kunnen was dat, hè? 1981. De tijd dat we nog de remixjes maakten op de bandrecorder. Knippen en plakken. Allemaal weer zorgen dat je geen vette vingers hebt en zo. Want onverzaagde vetzuren en tape, dat gaat niet samen. Want het gaat om de hoge tonen. En we van die bandjes in elkaar geknutseld. Van die 8-tracks en zo met tapejes.

0: mixen met de bandrecorder. Misschien wel deze ook. In 1981 gemixt met de bandrecorder, knippen en plakken. Ik heb het over High Glass, You'll Never Know. Is geremixed. De 12-inch versie hoor je hem zometeen ook. Deed het 5 weken in de top 40. En haalde de 21ste plaats. Dus één hitje van High Glass. En ik neem je dus mee in mijn kalde 12-inch in 1981 bij deze met de 12-inch versie. Veel plezier ermee.
1: Do you want to know a secret? Move with me inside the strange world of the 12-inch. Where nothing is as it seems. Where everything has its place. And there's a place for everything. And anything can happen.

Dat is de liefde. Je gaat weg. Je zult nooit weten hoeveel ervan is gehouden. You'll Never Know, High Glass. Tussen de jaren 80, 1981. De markante 12 inch. Hier in de middagmix met Ray Roosendaal. Het dansbare werk is afgewisseld met reggae muziek. Deze man hoor je niet heel vaak meer op de radio. Dat moeten we een keer goed maken. Want hij maakt zo'n tijd best wel leuke werkjes. 1980, Eddie Grant, Do You Feel My Love in de middagmix al hier.

bleek er iemand anders te zijn die er vandoor ging met jouw liefde. Aha, en maybe, maybe. Tja, dat heet dan omgaan met teleurstellingen, doorgaan met je leven. De cursus omgaan met teleurstellingen, deel 1 en deel 2. Moet je de lopen hebben om dit te overleven. Het leven gaat door, mensen. Een van die singles van Liam Ryan's. Life goes on in het jaar 2002 hier op Radio Sea Breeze.

je zit een beetje in een dip. En er moet een wonder gebeuren om de ellende achter je te laten. Dat is wel heel fijn als je gelooft in wonderen. I Believe in Miracles, show de Jackson Sisters hier op Radio Series. En zo geschieden, zo moet je een beetje je dip uitkomen. En de vrolijke muziek hier op Radio Series. De middagmix met Ruud Roosendaal, de Brabantse invasie, deel 2, part 2. Nee, deel 2, part 1 moet ik zeggen. Anders zit ik in duur van de nacht aan te pielen. Anton mag zometeen weer. Maar eerst nog een paar singeltjes vanuit Studio Vlijmen, om het zo maar te zeggen.

1975, Clint Campbell en de Rhinestone Cowboy als ene laatste gedraaid in deze aflevering van de middagmix. Dus even klaar, mensen. Heel langzaam maar zeker staat Anton alweer klaar. Staat alweer op scherp om zometeen de Brabantse invasie deel 2 te gaan doen. De Brabantse invasie deel 2, part 1 en part 2 komt dan. De Brabantse invasie deel 1, part 1 en part 2 hebben we al gehad. Dus ja, nu... De tweede met twee succesvolle delen erachteraan. Zo gaat het. Hey, dankjewel voor het volgen, mensen. Dit programma gaat weer sluiten. Je weet het, reacties op dit radioprogramma. Je kan het kwijt op rijn@radiosiebries.nl. Rijn met een kortrij, @radiosiebries.nl. Het ideeën voor origineel de cover. De man kan het wel vindt. Of gewoon je favoriete plaat aanvragen. Voor andere zaken te melden en wereldkundig te maken via dit radioprogramma. rijn@radiosiebries.nl. Houd in de gaten. Nog geen hippo plaatje dan, het jaren 90 om af te sluiten. Misschien kan je het wel herinneren. Sean Christopher, Make My Love kennen we al, maar hiermee begon het toen eigenlijk. Daarmee werd deze artiest min of meer bekend. Sean Christopher en Don't Lose the Magic als laatste. Ik zeg tot de volgende keer dan weer in de middag, Mix. Hoi.

0: Je luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Er liggen nog 400 schepen vast in de Perzische Golf met totaal 6000 opvarenden. Dat meldt de Internationale Maritieme Organisatie. Dat komt omdat het erg lastig is om door de straat van Hormuz te varen. De Iraanse revolutionaire garde beweert de complete controle over de zeestraat te hebben, maar Amerika zegt dat die open is en onder hun controle staat. Afgelopen week gingen er dagelijks gemiddeld 29 schepen doorheen. Voor het begin van de oorlog waren dat er zo'n 130. Landen van de Europese Unie dreigen de winter in te gaan met de kleinste gasvoorraden in 13 jaar, daarvoor waarschuwen experts. De locaties voor gasopslag worden op het moment te langzaam bijgevuld. Nu is dat voor ongeveer 64% vol, maar het doel voor de winter is 80%. Dat wordt met het huidige tempo niet gehaald en als het zo doorgaat is de gasvoorraad vlak voor de winter zo'n 20% kleiner dan gebruikelijk. Dat zal niet direct tot problemen leiden volgens de experts, maar wel tot hogere prijzen. Volgende week gaan speurhonden in Suriname helpen bij het zoeken naar de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner die sinds 2 weken vermist is. Stichting Reddingshonden stuurt 8 honden met hun begeleiders naar Suriname. Dat kost zo'n 50.000 euro en dat wordt betaald door het bedrijf van de ex-vrouw van Leisner. De auto van Leisner is uitgebrand en platgeperst teruggevonden in een moeras. De politie houdt er rekening mee dat de 52-jarige man niet meer leeft. In Tilburg heeft een automobilist die op de vlucht was voor de politie meerdere auto's geramd. Gisteravond reed hij op een verkeerscontrole af, maar stopte niet en ging er vandoor. Hij botste achterop 2 auto's die voor een rood stoplicht stonden te wachten. Een derde auto raakte beschadigd door rondvliegende brokstukken. De 39-jarige man zonder geldig rijbewijs werd uiteindelijk aangehouden en was vermoedelijk onder invloed van drugs. Hij is gewond naar een ziekenhuis gebracht. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe een zonnetje en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Er staat een matige zuidwestenwind en het is ongeveer 22 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: 30 augustus start de week tegen kanker.
6: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
7: Jij waarschijnlijk ook.
8: Iemand die je dierbaar is.
6: Of was.
9: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
6: En de beste zorg.
10: Voor wie geef jij?
11: Doneer op kwf.nl.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sea Breeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sea Breeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395

Footloose van de gelijknamige film. De soundtrack daarvan, dat was Kenny Loggins. Dat was volgens mij een van zijn allergrootste hit die hij uitbracht destijds. Ik zeg een prima goeiemiddag. Het is ruim 8 minuten over de klok van 2 uur. Zaterdagmiddag 29 augustus 2026 alweer. Dankjewel Rijn Roosendaal. Tussen 12 en 2 de Brabantse invasie deel 1 en 2 vanuit Studio Vlijmen. En dit is de Brabantse invasie deel 3 en deel 4. En dat komt live vanuit studio 626 in Putten. En dat ligt in Zuidwest-Brabant. Jawel. Helemaal vanuit het Brabantse stralend richting Friesland en Noord-Nederland. Wees welkom, miljoenen. Je kunt trouwens meegluren via de website van radiosibis.nl of antonnachtzaam.nl/studio626. Daar kun je ook meekijken. En meeluisteren. Kortom, tussen nu en 4 uur de nieuwe speciale aanbieding voor je in petto. Het weer wordt vanmiddag gelezen door onze lieftallige Fenna de Bruin. En dat is zo om en nabij 2:30 en 3:30. En voor de rest alleen maar lekkere muziek voor je vrije zaterdagmiddag. En deze draaien we voor Ariane Joren uit Noordhoek. Dankjewel. Hoewel, Salto.

Iedereen heeft wel zoiets van, kan ik het wel toegeven dat ik dit leuke muziek vind? Nou, ik ben er niet zo moeilijk in. Ik vind het gewoon heerlijk, lekkere, no-nonsense music. No matter what, 1998, dat waren de heren van Boyzone. Ik kreeg net een berichtje van Patrick van den Heuvel. Hij zei, zit je weer aan koffie met spacecake? Nou, even het bewijs, het is geen spacecake, het is gewoon een lekker plakje cake van de supermarkt. Roomboterkake. Oh, zo slecht, maar oh, zo verschrikkelijk lekker, jongens. Krijg hem even apart, want praten met de volle mond als hij goed zijn, mijn moeder altijd. Maar goed, 16 over 2. When will I see you again? We gaan terug naar 74 met de 3 Degrees.

blijft een heerlijk streepje muziek, jongens, om 9 uur van 2:30 op Radio Sirius 1098. En je weet het, sinds een aantal weken is er de vernieuwde Radio Sirius app. Download hem in je App Store of in jouw Google Store. Google Shop heet het tegenwoordig volgens mij. En luister altijd en overal mee. Deze plaats die is aangevraagd op verzoek van Bart van den Heuvel uit Schravenhagen, Den Haag, tegen Scheveningenavond. Hij vroeg om een plaat die eigenlijk nooit hoort uit 1977. Dit is I Like Your Style en Tony Wilson voor Bart van den Heuvel.

China in Your Hand, dat was Tiphow 1987 en daarvoor op speciaal verzoek van Bart van den Heuvel uit Breda. Tony Wilson en I Like Your Smile. En hij vertelde er ook nog even tussen neus en lippen deel voorbij van 1968 tot 1970.

1975 maakte Tony Wilson deel uit van de band Hot Chocolates. Nou weten we dat ook weer. Ze staat al in de startblokken. Ze heeft een beetje plankenkoers. Zometeen lees ze het weerbericht voor. Ze wil absoluut niet in beeld onze Fenna de Bruin. Maar speciaal voor haar draaien. In elk geval Westlife en Fool the Gang uit 2000. En zometeen is ze op de radio met het weekend weerbericht hier op Sirius AM.

0: Dit is het weekend weerbericht. Ik ben Fenna de Bruin. Vanmiddag is het droog met flinke zonnige perioden. Er staat een meest matige zuidwestenwind en het wordt 20 tot lokaal 23 graden. Later vanmiddag stijgt de buienkans vanuit het zuidwesten. Vanavond wordt het vervolgens tamelijk wisselvallig met talrijke buien over de provincie. De zuidwestenwind neemt in de loop van de avond verder in kracht toe en vannacht wordt het zelfs een beetje onstuimig. De buien blijven aanhouden en tijdens buien is kans op zware windstoten. De dagen daarna blijft het voorlopig wisselvallig bij vergelijkbare temperaturen.
1: Meer muziek, meer variatie, maximaal luisterplezier met Anton Nachtzaam.
2: Ja, een tijd geleden, hè? Ja, eigenlijk wel, hè?

was zo onder de indruk van de prestaties van onze Fenna, dat ik gewoon vergat om de plaat in te starten van de Spinners en de Rubber Band Man. Ja, inderdaad. Over een uur hoor je nog een keer de weekendweers update met Fenna de Bruin. Zometeen de Splinter nieuwe speciale aanbieding, want die zit inderdaad ook nog in de pijpleiding. Meneer de Wings terug naar 75 met Listen to What the Man Said.

bewijs is geleverd. Krijg je gelijk van Patrick van Heuvel te horen van... Je zult doen een dikke koppel, ouwe zo. Voor de mensen in het noorden, dat is Brabants dialect. En waarom? Ja, Patrick van Heuvel, dat is, ja, die komt uit Eindhoven, dus ja. Maar ja, als je Patrick van Heuvel kent, dan weet je dat je alles wat hij zegt met een emmer zout moet nemen. Want hè, 3:15, Radio Series, 1098, 1395. Speciaal voor jou, Patrick, deze. Van The Simple Minds en Don't You Forget About Me. En als je de volgende keer komt, neem lekker een plakje

Ik dacht, is het nou een mama appelsapje? Krijg ik gelijk van zowel Patrick van den Heuvel en Bart van den Heuvel. Het is geen familie, maar ze spreken wel dezelfde taal, namelijk juist Wartaal. Kreeg zelf de antwoord. Oh, lekker soep met balletjes en met vermicelli. Oeh, heerlijk dan toch? Maar goed, het is 9-3. En dit is lekkere spiksplinternieuwe muziek. Kwam gisteren uit. Oh, zo heerlijk. Breathless. Ademloos luisteren naar de nieuwe single van Cyril. En juist, ook dat is weer een covertje.

Fretless, een nummer origineel van de Ierse band The Corrs. Nummer werd uitgebracht op een album In Blue uit het jaar 2000. Op 3 juli van het jaar werd het nummer uitgebracht als eerste single van het album. Het was ook gelijk de grootste hit van The Corrs uit Ierland. En Cyril heeft het opnieuw bewerkt en voorzien van een nieuw sausje, zullen we maar zeggen. Tijd voor Van Dikhout. Te veel is niet genoeg. Inderdaad, het is 5 voor...

0: is niet genoeg, het is nooit te vroeg, inderdaad.
1: Nee.
0: Nieuwe muziek van Dick Hout. Ik vind dat het nummer eigenlijk veel te weinig op de radio te horen is. Vandaar dat we het nummer nog een keer voor je ter horen brachten, als het ware. Ik ga niet herhalen wat er allemaal over de soepballetjes van Bart van der Heuvel en gezegd wordt hier in de socials, maar daar is het honderd in brood van. Het is inmiddels 3 minuten voor de klok van 3. Zometeen de 2e uur van het popgrond op deze zaterdagmiddag. Het is net een klein beetje regenachtig. Of het zo blijft, dat hoor je straks van Fenner de Bruin. Maar eerst tot aan het nieuws en de mededelingen. Coldplay. En je hoort inderdaad het klokje van gehoorzaamheid.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Sea Breeze. Enkele tientallen actievoerders van Extinction Rebellion hebben opnieuw de snelweg A12 in Den Haag geblokkeerd. Ze staan in de tunnelbak richting Utrecht waar ze ook op het asfalt zitten. En volgens de politie was de blokkade niet vooraf gemeld. Burgemeester Van Zanen heeft direct opdracht gegeven tot ontruiming van de bezette snelweg. Actievoeren op de snelweg is verboden. Personen die dat doen kunnen strafrechtelijk worden vervolgd, maar de actievoerders negeren dat verbod. In Noord-Italië zijn meer dan 40 mensen gewond geraakt door hevig noodweer. Er vielen hagelstenen zo groot als pingpongballen uit de lucht. Tientallen gebouwen en minstens 10.000 auto's zijn beschadigd en duizenden bomen zijn omgevallen. De stad Cremona in Lombardije is het zwaarst getroffen. Daken van tientallen huizen zijn verwoest en 10 kerken liepen schade op, waaronder een kathedraal. Binnen 10 minuten moest de brandweer af op 100 meldingen. Er liggen nog 400 schepen vast in de Perzische Golf met totaal 6.000 opvarenden. Dat meldt de Internationale Maritieme Organisatie. Dat komt omdat het erg lastig is om door de Straat van Hormuz te varen. De Iraanse Revolutionaire Garde beweert de complete controle over de zeestraat te hebben, maar Amerika zegt dat die open is en onder hun controle staat. Afgelopen week gingen er dagelijks gemiddeld 29 schepen doorheen. Voor het begin van de oorlog waren dat er zo'n 130. Landen van de Europese Unie dreigen de winter in te gaan met de kleinste gasvoorraden in 13 jaar, daarvoor waarschuwen experts. De locaties voor gasopslag worden op het moment te langzaam bijgevuld. Nu is dat voor ongeveer 64% vol, maar het doel voor de winter is 80%. Dat wordt met het huidige tempo niet gehaald en als het zo doorgaat is de gasvoorraad vlak voor de winter zo'n 20% kleiner dan gebruikelijk. Dat zal niet direct tot problemen leiden volgens de experts, maar wel tot hogere prijzen. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe een zonnetje en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Er staat een matige zuidwestenwind en het is ongeveer 22 graden. Tot zover het radio nieuws op Radio Sea Breeze.
2: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
3: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
2: Help je mee?
4: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
5: Een beleggingspand kopen, verbouwen of herfinancieren? Beleggingspandenfinanciering.nl heeft toegang tot een netwerk van 170 vermogende families en volop mogelijkheden voor jouw vastgoedfinanciering. Tot wel 85% gefinancierd. En vooral, snel duidelijkheid. Vastgoedfinancieren, wij denken verder. Kijk op beleggingspanden-financiering.nl.
6: Seabreeze. Just look at our web shop for t-shirts, mugs, car stickers, and much more. Just go to our website and click on web shop.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Dat was Johnny. Johnny. Robert Palmer. En helemaal afgeleid, jongens. En Addicted to Love. Het is 8 minuten over de klok van 3. Luisteraars, een prima goedemiddag. Dit is tot 4 uur Anton Nachtzaam met het popfront hier op Radio Seabreeze. We kennen allemaal nog wel uit de jaren 80 het fenomeen Johnny Hates Jazz. Clark Batchelor was de leadzanger en die was destijds getrouwd met Simone Walhaven. Sipi Walhaven hoor je op dit moment nog op NPO Radio 5 elke werkdag, geloof ik, tussen 3 en 6. Destijds was ze dus getrouwd met Clark Batchelor en dat is weer de zanger van Johnny Hates Jazz. Heel, heel, heel erg lang niets van deze band gehoord, tot vandaag. Want sinds gisteren is hij uit de spiksplinternieuwe single van Johnny Hates Jazz featuring Jackie Graham. Dit is The Soul Believer.

Benny dus als dierenliefhebber valikant op tegen. They shoot horses, don't they? 1977 kwam dat bandje destijds vandaan. Vijf weken tot 40. En ze piekte op nummer 20 in de vaderlandse 40. Het is dus, kwart over drie geweest alweer. Time flies when you're having fun. Radio Seabreeze. Zometeen Bluff. We hebben Yushu Ndour nog. En onze Fenner komt nog langs met het weekendweerbericht. Kortom, reden genoeg om te blijven luisteren. Tot 4 uur. We zitten het postrond hier op Seabreeze AM. Met nu Paul Young. Come back and stay.

Ja, dat zeggen ze wel weer, hè. Spijt heb je morgen maar. Ja. Maar vaak is het dan al te laat. Maar goed, het is nooit te laat, hè. Het is je 22 voorbij 15, oftewel 8 voor half 4. Je luistert naar Radio Seabreeze. De middengolf via de 1098 kHz, de 272 meter bekende frequentie hier, Wim. Ja. En ook via de 1395 kHz in de middengolf. En uiteraard via de app die je kunt downloaden op onze App Store en in de Google.

Toploader, Dancing in the Moonlight. In het jaar 2000 stonden ze 5 weken in de top 40 genoteerd. En ze piekte op nummer 16. Het was daarbij trouwens een echte one-hit wonder. Want daarna probeerden ze nog wel wat eerst te scoren. Maar dat lukte niet echt. Ze staat weer te bibberen op de beentjes hier naast me. Net buiten beeld, want ze wil niet in beeld. Zei ze net, nog een keer benadrukt, niet in beeld. Verder de prijs is er zo met het weekend weerbericht. En we hebben ook nog Annemiek Heep van de Fruits of Labor, maar eerst Jimmy Bohol.

0: Dit is het weekend weerbericht. Ik ben Fenna de Bruin. Vanmiddag is het droog met flinke zonnige perioden. Er staat een meest matige zuidwestenwind en het wordt 20 tot lokaal 23 graden. Later vanmiddag stijgt de buienkans vanuit het zuidwesten. Vanavond wordt het vervolgens tamelijk wisselvallig met talrijke buien over de provincie. De zuidwestenwind neemt in de loop van de avond verder in kracht toe en vannacht wordt het zelfs een beetje onstuimig. De buien blijven aanhouden en tijdens buien is kans op zware windstoten. De dagen daarna blijft het voorlopig wisselvallig bij vergelijkbare temperaturen.
1: Hi, dit is Annemiek van Fruits of Labor. Super leuk dat je luistert. Dit is mijn nieuwe single For the Dance Floor hier bij Popfront met Anton Nachtzaam op Radio Seabreeze AM.

voor de dancefloor. Oude speciale aanbieding. En ze kondigen hem zelf aan. Annemiek Heep, de zangeres van Fruits of Labor. Het is 4:07. Aanstaande maandag is het 31 augustus 2026. En voor de liefhebbers van Offshore Radio, de oude zeezenders, is en blijft het toch een beladen dag. Elk jaar organiseert Museum Rockarts in de Hoek van Holland een zeezenderdag. En die begint aanstaande maandag om 12 uur, dan gaat het museum open. En om 1:30, dan vertelt onze eigen Wim de Groot over zijn periode aan boord van de Magdalena. Radio Miamigo 272, bekende frequentie trouwens. Daar doet hij ongeveer een uurtje over. Om 2:30 vertelt Leo Weijers over het Radio Veronica boek. Zijn boek Radio Veronica 14 jaar hits uit zee. Om 3:30 vertelt Loek Boden over zijn periode bij Radio Dolfijn en Radio 227. En wat hij daarna allemaal nog gedaan heeft. En de zeezenderdag wordt om 5:00 afgesloten. Dus mocht je maandag niks te doen hebben en je bent ook nog vrij, dan is iedereen van harte welkom bij Museum Rockhart in Hoek van Holland. De zeezenderdag met ons eigen Wim de Groot in een van de hoofdrollen in elk geval. Ben je altijd al benieuwd hoe dat destijds gegaan is, dan kun je dat uit eerste hand zo nog een keer horen. En daarna kun je ook nog een handtekening van Wim krijgen. Dat heeft hij me in elk geval kenbaar gemaakt. 4:09 met U2 uit 88, Angel of Harlem.

The weather now. Het is inmiddels weer droog. En een lekker temperatuurtje hier buiten bij Studio 626 in Putten, Zuidwest-Brabant. Live op zender. Radio Schieber is 1098, 272 meter of 215 meter, dat is de 1395. En natuurlijk wereldwijd via radiosiebries.nl en uiteraard via onze nieuwe app. Ik kan het niet voldoende benadrukken dat je hem kunt downloaden via de App Store en via de Google Store. En dan kun je overal waar ter wereld ook kras en kraakver luisteren naar de programma's van Radio Schieber. De klok rond 24 uur per dag. Met nu de Nolans. En I'm in the mood for dancing. Zelfs ik met mijn oude stijve knoken. Het is 3:15. Ik zeg goedemiddag.

Groot Kommelink. Dat was de grondlegger van de jazzpolitie. 1993, ze zijn terug. 8 voor 4, dat betekent dat hij ook weer terug is. Zometeen Paul van der Mark uit Frankrijk. Met zeeklassiekers en andere parels. Naam Tracy Tillman.

Dat een kat zoveel lawaai kan maken. Goeiedag zeg. Volgens mij heeft het beestje een beetje honger. Maar ik heb net in zijn bakje gekeken. Ze staan toch hartstikke vol met eten en wat dan niet meer, zei. Dus wat dat betreft, hè, daar kan het niet aan liggen. Waar het wel aan ligt, aandacht, baasje, aandacht. Nou, het is bijna 4 uur, dus... Hare Majesteit, zijn de koninklijke hoogte krijgt zo voldoende aandacht. Maar goed. Het is 5 voor 4 geweest. Dat betekent dat we ruim baan gaan maken voor Paul van der Mark. Hij presenteert zometeen zeeklassiekers en andere pareltjes. Hij zal het volgens mij vast en zeker gaan hebben over de zeezenderdag aanstaande maandag in Rockaard in de Hoek van Holland. En nog meer leuke, mooie en historische fragmenten uit de zeezenderperiode. Paul van der Mark dus. Tot 6 uur. Normaal gesproken zou u van mij horen van tot straks. Dan vervang ik Leo van Dijk. Vandaag niet, want hij gaat het proberen. Om zijn programma weer op te pakken. Straks dus Leo van Dijk. En hij breekt door tussen 6 en 7. Dat betekent dat wij er morgen weer zijn tussen 2 en 4... voor de reguliere uitzending van het Popfront op zondagmiddag. We gaan eruit met de oude speciale aanbieding van vorige week. Dat is Nickelback en Leave Behind. Ik zeg een hele fijne zaterdag. Veel plezier met Paul, met Leo en met Sjoerd en met Dave Hearn. En wat mij betreft, tot morgen.

0: Je luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Het kabinet heeft excuses aangeboden voor misstanden in de gesloten jeugdzorg en instellingen. Zorgminister Sterk deed dit vanmiddag in een zaal in Ede, waar onder andere slachtoffers, nabestaanden en familieleden bij waren. Ze zei dat het kabinet spijt dat ze niet hebben kunnen zorgen voor een veilige plek en goede zorg. Tienduizenden jongeren hadden te maken met een strenge en onderdrukkende leefomgeving en veel ook met geweld. Dat werd duidelijk in twee rapporten van een ervaringsdeskundige die sprak met 51 jongeren. De inspectie bevestigde dit later. Een Nederlandse man van 35 is omgekomen in het noordwesten van Italië. Hij verdronk in een rivier die hij wilde oversteken. De zus van het slachtoffer had hem als vermist opgegeven, waarna de politie hem kon identificeren. Zij woont in Milaan en de auto die gevonden werd in de buurt van de Nederlander staat op haar naam. De man was gaan wandelen bij het Aostadal. Bosarbeiders zagen hem vallen in het water en schakelden de politie in. Enkele tientallen actievoerders van Extinction Rebellion hebben opnieuw de snelweg A12 in Den Haag geblokkeerd. Ze staan in de tunnelbak richting Utrecht, waar ze ook op het asfalt zitten. En volgens de politie was de blokkade niet vooraf gemeld. Burgemeester Van Zanen heeft direct opdracht gegeven tot ontruiming van de bezette snelweg. Actievoeren op de snelweg is verboden. Personen die dat doen kunnen strafrechtelijk worden vervolgd, maar de actievoerders negeren dat verbod. In Noord-Italië zijn meer dan 40 mensen gewond geraakt door hevig noodweer. Er vielen hagelstenen zo groot als pingpongballen uit de lucht. Tientallen gebouwen en minstens 10.000 auto's zijn beschadigd en duizenden bomen zijn omgevallen. De stad Cremona in Lombardije is het zwaarst getroffen. Daken van tientallen huizen zijn verwoest en 10 kerken liepen schade op, waaronder een kathedraal. Binnen 10 minuten moest de brandweer af op 100 meldingen. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe een zonnetje en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Er staat een matige zuidwestenwind en het is ongeveer 22 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sea Breeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sea Breeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Welkom bij Zeeklassiekers en andere pareltjes. Dit is Paul van der Mark.
1: Legeetje, van harte welkom bij deze 29 augustus aflevering van Zeeklassiekers en andere pareltjes. Anton, dankjewel voor de afgelopen 2 uur hier bij Siberies en welkom bij het programma. 29 augustus, over 2 dagen is het 31 augustus en dan is het 52 jaar geleden dat de zeezenders moesten sluiten. En ja, elke keer is dan weer de vraag, moet je daar nog wel aandacht aan besteden of niet? Het is 52 jaar geleden. Andere kant, het is toch iets wat ons heel veel zeezenderfans bezig blijft houden. Dus uiteindelijk hebben we de knoop doorgehakt en ook vandaag staan we daarbij stil bij wat er 52 jaar geleden gebeurde. Dat doen we met wat nieuwsfeiten, dat doen we met verhalen van mensen die er destijds bij betrokken waren, medewerkers van de zenders en muziek uit die zomer van 1974. En op die laatste top 40 die uitgezonden werd op 538 stond dit op nummer 1. George McRae, Rock Your Baby.

0: Zijn laatste nummer in de Veronica Top 40 op de 538 meter, gepresenteerd door Lex Harding. En technicus was Jur van Beem. Hij komt straks nog even aan het woord. De gebeurtenissen van de 31 augustus 1974 werden aangekondigd op 27 mei van het jaar 1971.
1: Nu eerst een bijdrage van de Hier en Nu redactie, Wim Jansen.
2: De ministerraad heeft zich vanmiddag langdurig bezig gehouden met de radiopiraten voor de Nederlandse kust. Na afloop vertelde premier De Jong aan Jan Zindel wat er besloten is.
3: Het kabinet heeft besloten dat het verdrag van Straatsburg en de wijziging van de telegraaf en telefoonwet, die zijn nu goedgekeurd en dat die ingediend zullen worden bij de Kamer. Dus de procedure om de parlementaire goedkeuring te krijgen, die wordt in gang gezet.
4: Is het juist dat Veronica op zichzelf niet bijzonder lastig is geweest ten aanzien van andere golflengtes?
3: Men zou dat zo kunnen stellen. Veronica had een zwakke zender en een scherp afgestelde zender en gaf in zijn eentje in die jaren geen aanleiding tot heel ernstige klachten. Het is wel steeds een groot bezwaar geweest. Er zijn wel klachten geweest, maar geen ernstige klachten. Door het verschijnen van het tweede schip zijn weer klachten gekomen van andere landen. Eén schip met een zwakke zender veroorzaakt dat over het algemeen niet. Een tweede schip geeft een zekere interferentie. En vooral als dat schip een sterkere zender heeft, krijgt men storing van golflengte die aan andere landen zijn toegewezen en die van belang zijn voor de scheepvaart of voor de luchtvaart.

0: Het nummer 10 geluid in de laatste Veronica Top 40 op de 538 meter 10cc. En de Wall Street Shuffle en datzelfde hier en nu dat je daarnet hoorde met premier de Jong bezocht ruim 3 jaar later de studio's van Radio Noordzee.
1: Hebben jullie er nog een beetje aardigheid aan?
2: Nou, wat mij betreft wel. Ik ga tot de laatste minuut met hetzelfde enthousiasme doen. Dat is geen punt.
1: En volgende week?
2: Volgende week, ja, het zal wennen worden. Als je gewend bent iedere dag een bepaald aantal uren aan radio te doen, dan zal het inderdaad wel even een slag zijn, maar oké, daar komen we wel weer overheen.
1: Wat ga je doen? Ben je werkloos?
2: Nou, de eerste maand, een maandje uitrusten, lekker een beetje relaxen. En dan vanaf 1 oktober Hilversum 3, het wordt de Tros Radio.
1: Dus Hilversum 3 wordt toch een programma zoals de zeezenders tot nog toe gebracht hebben?
2: Dat is altijd de opzet van Hilversum 3 geweest, naar ik begrepen heb. En als ik daar mijn steentje toe bij kan dragen, dan is dat inderdaad wel leuk als dat zou kunnen gebeuren, ja.
0: En na Ferry Maat deden ze even Tony Berk aan.
3: Radio Noordzee Internationaal, ondanks alles nog altijd. Tot en met zaterdagavond 8 uur voor u in de lucht met non-stop muziek.
1: Is nog wel een beetje lol aan die laatste dagen?
4: Of we er een beetje doorkomen die laatste dagen? Nou, we hebben er nog steeds schrik in, hoor. Ja, we hebben ons een jaar geleden ongeveer voorgenomen dat we de doelstelling van ons radiostation ten volle zouden beantwoorden tot het laatste moment toe. Dat gaat in een stukje plezier, een stukje entertainment, een stukje ontspanning brengen. En je ziet, daar zijn we mee bezig.
1: Geen wrok en haat en nij tegen de bestaande omroepen?
4: Daar hebben we 8 uur per dag voor over als we thuis zijn of als we slapen. En dat doen we daar, niet op de radio. Ik geloof niet dat ons station daarvoor is, dat we het daarvoor opgericht hebben. Ik geloof ook niet dat het de taak is die we hebben tegenover onze luisteraars en natuurlijk onze adverteerders.
1: Volgende week werkloos?
4: Ik denk het niet. Net wat ik zeg, Radio Noordzee mensen nu nog op middengolf, korte golf en FM. Binnenkort op Nederland 1, Nederland 2, Hilversum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, net wat je wil. We hebben er goed vertrouwen in.

0: laatste week van Veronica, die werd semi-live opgenomen. Nou, dat moet enige toelichting hebben, denk ik. Veronica zond nooit live uit. Dat waren altijd banden die werden gemaakt in de studio in Hilversum. En die laatste week die hebben we semi-live gemaakt. Dat betekende dat een programma dat om 7 uur werd uitgezonden, ook om 7 uur werd opgenomen. En dat vereiste natuurlijk enige discipline van de discjockeys. Hans Mond moest om 7 uur beginnen, maar die was er niet. Ja. Dick Bol die zat daar dus en die dacht van ja, we zitten semi-live, dus ik moet net doen of het echt is. Ik begin gewoon.
1: 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3.

0: Goedemorgen luisteraars. Je hoort nu een hele rare stem op deze mooie donderdagmorgen. Het is, even kijken, we hebben het nu 7:04. Het is de 29e. Tegenover me zit Jos. En Hans Mond, die heeft het voorlopig af laten weten. Hij ligt waarschijnlijk nog horizontaal, dat zullen we zo meteen wel horen. We zullen hem straks nog even bellen. Die is eventjes wakker schrikken, want dat lijkt nergens op. Hè? U hoorde de eerste plaat van Little Man, Sonny and Cher. En we gaan maar door voorlopig, zolang Hans er niet is.
1: Met, reclame draaien, ding.
0: Zou je dat er willen doen?
1: Ja.
0: Nou, doe maar, joh. Nou luisteraars, die bol zit nog steeds achter de knoppen, maar we zullen eens even kijken waar Hans Mond gebleven is, want dat lijkt nergens op, hè. We zullen hem eens even opbellen. Ik lag mijn slappers die nog horizontaal in zijn bed ligt. Springt hier paniek overheen. Goedemorgen, met Dick Bol.
2: Dag Dick.
0: Dag Hans, ik zit momenteel op 7:09 in jouw programma.
2: Oh ja?
0: Ja.
2: Oh.
0: Hoe komt dat?
2: Nou, kom ik maar aan, ja.
0: Ja, kom je?
2: Ja.
0: Oh, hartstikke leuk, Hans.
2: Wij al?
0: Ja, ik ga nog wel even door, joh.
2: Zo.
0: Oké. Dag.

0: We stonden met twee nummers genoteerd in de laatste Veronica Top 40. De Robots, Sugar Baby Love. En dit nummer was de één na langs genoteerde plaat in die lijst. 12 weken stonden ze genoteerd.
1: Medewerkers van Radio Noordzee betreuren het om te moeten meedelen dat zij genoodzaakt zijn in verband met een wijziging in de Nederlandse wetgeving de uitzendingen op zaanderdag 31 augustus aanstaande te staken. Tot die tijd zijn we bij u. Muziek voor u, 24 uur per dag.
0: En die laatste week van augustus kwam 31 augustus steeds dichter bij Rob Hout op 30 augustus.
2: Morgen om 6 uur afgelopen. Een trieste zaak, triest voor de democratie in Nederland. Omdat aan de wens van zoveel miljoenen Nederlanders geen gehoor wordt gegeven door deze regering. Nog triester als je bedenkt dat de enige wijze waarop we dit te weten zijn gekomen is via een persbulletin van Verkeer en Waterstaat op de 20e naar Veronica toegestuurd. Dat het afgelopen is op de 31e.

0: Nummer 8 uit die laatste top 40 die uitgezonden werd op 31 augustus van het jaar 1974. Komende maandag precies 52 jaar geleden. En in deze aflevering van Zeeklassiekers en andere paardjes staan we stil bij die 31 augustus. Met de verhalen van de mensen die erbij betrokken waren. En toch wel soms wat unieke fragmenten.
1: Happy Radio, met zeezender nieuws van toen.
0: In de week voorafgaand aan 31 augustus telt Radio Veronica de uren af. Lex Harding daarover.
2: En ik heb al die jingles gemaakt. Nog 256 uur. Nog 255 uur. En dat was uren werk. Maar ik weet wel, toen ik dit is het laatste uur zei, dat ik het echt, toen had ik het niet meer. Het was voor mij toen afgelopen. Toen was het voor mij realiteit. Het is voorbij. Terwijl we nog een week te gaan hadden.
0: En uiteindelijk op zaterdag 31 augustus om 5 uur gaat het laatste programma van start. Jules Gelijk, technicus bij Radio Veronica, over de totstandkoming van dat laatste uur.
3: Atze Veenstra, collega technicus, die heeft het laatste uur opgenomen. En Ad Bouwman en ik hebben de platen 's nachts uitgezocht. En Rob houdt de tekst enzovoort. De volgorde heeft het draaiboek gemaakt. De band, de originele band is meegegaan met de Gerana naar de Noordenij. Maar Ad Bouwman, die was zo slim om voordat we uit Hilversum vertrokken een 1-op-1 kopie te maken. Maar achteraf, en dat realiseerde ik me van de week, dacht ik van jemig, zeg, stel je voor dat er iets met het laatste uur gebeurd was onderweg. Van de enige kopie die we hadden. Dan was er helemaal niks geweest.

0: Nummer 7 stond hij op 31 augustus in de Veronica Top 40, The Sweet and 16. En mensen die je vaak niet aan het woord hoort komen zijn de technici bij Radio Veronica en bij Noordzee. Je hoorde net Jules Gelijk. En hier hebben we Jurre van Beem en Ruud Westbroek over die 31 augustus.
1: De Top 40 is mijn laatste programma geweest. Als je die uren terugluistert, dan heeft Lex het er ook over. Dat we zoveel jaren dat samen hebben gedaan. Je beleeft het. En het is ver van tevoren aangekondigd dat het ging gebeuren. Maar je bent toch helemaal van slag eigenlijk. Want dat was je leven en wat doe je verder?
2: Die laatste dag was echt een verschrikking voor me geweest. Ik kon het niet handelen. Eigenlijk wordt het een stuk van je leven afgesneden. Zo voelde dat. Ik was niet in de gelegenheid om daar naartoe te gaan. En ik schoot wat dat dan gaat vol met mijn emoties. En als je er goed bij stil gaat staan, dan kan je nog tranen in je ogen krijgen. Omdat echt een stuk van je leven is afgesneden. Ja. En onnodig. Het had niet gehoeven. Wat is er dus? Veronica is eigenlijk begonnen met de muziek die heden ten dagen, of met het format die heden ten dagen nog toegepast wordt. Echt ook de muziek die de mensen graag willen horen. Daar moet je je in kunnen verplaatsen.

0: Stephanie Dislike, zij stond op die 31ste augustus in de tipraden met dit Born with a Smile on My Face. We gaan naar de Mebo 2. Peter de Jager was aan boord op die 30ste en 31ste augustus en hij was nieuwslezer bij het station.
1: Begon natuurlijk dat alle discjockeys aan boord kwamen. Dat was prachtig, want dat is live verslagen door Gerard Smit vanaf dek. Ik weet dat we uren bezig geweest zijn de avond tevoren om een kabel naar het dek toe te leggen. Want dat was nog niet zo simpel allemaal. Want een kabel verbrandt gewoon op een schip met zulke sterke zenders. Ik zat beneden in de studio om de techniek te doen. Maar omdat we geen communicatie hadden, moest ik ook daarbij praten. Van nou, Gerard, het plaatje is afgelopen. Jij mag weer vanaf dek wat gaan zeggen enzovoort. En toen kwam iedereen aan boord. En toen was het heel druk. En sommigen hadden ook geen idee hoe het leven aan boord was. Er was iemand die kregen we zo gek om met een geweer wacht te lopen. Zelf heeft hij daar wel eens over gezegd dat hij wel door had dat hij in de maling genomen werd. En dat hij het meegespeeld heeft. Maar ja, dat weet je niet, hè. Dat kan. We hadden een afscheidsprogramma van de nieuwslezers 's nachts om 3 uur. Je houdt het niet voor mogelijk. Wat natuurlijk wel een mooi moment was, was even na 6 uur. Ik denk dat wij om 6 uur nog nieuws gelezen hebben. Timex tijd op Radio Noordzee. Is nu 5 uur. Nieuws op Noordzee Internationaal. Dit is voor de laatste maal Peter Jager. Nou, zo ging dat. En zo deden alle nieuwslezers dat. En direct daarna, na dat nieuws, kwamen we erin met Veronica Sorry van Peter Koelewijn. En dat was volgens mij ook wel echt gemeend. Voor mij persoonlijk, ja, het was jammer. Maar toen ik aangenomen werd, is het erbij gezegd van het zal waarschijnlijk niet lang meer duren. En iedereen had ook wel andere plannen, had ik het idee. En Strengholt had ook voor iedereen wel een plek. He, dus voor iedereen werd ook wel iets bedacht, zodat ze aan het werk konden blijven. En op 1 september zijn we naar Scheveningen gegaan. En toen kwam de Mebo 1 ons ophalen. En als een soort boegbeeld stond Hans Hoogendoren daarop. Die kwam ons tegemoet. Dus dat was mooi. En enorm veel mensen in Scheveningen.

0: En ook dit nummer stond destijds genoteerd op die 31 augustus 1974 in de tipparade van Radio Veronica. Polenka en Having My Baby. En aan boord van de Noordenij waren Johan van der Kolk en Jaap Borst.
1: Ik had die week dienst. En op de zaterdagmiddag kwam het hele schip vol met mensen om afscheid te nemen. En om 8:00 gingen iedereen van boord dan. En Meister en Boulier van Noordzee kwamen ook nog bij ons om Wil Verwij ook te condoleren.
2: Het laatste uur, grote band, wat we gedaan hebben, omdat die band die werd meegenomen door Rob Hout, onze hoopman. Die heeft hem aan boord gebracht met de rest van de crew wat meekwam. Iedereen die geen last had van zeeziekte of geen last had van geen zeebenen hebben en dergelijke dingen, die was aanwezig. Waardoor dus de studio eigenlijk helemaal vol liep. En als je dan nagaat dat je dus eigenlijk zowat 10 jaar, iets meer, aan boord gezeten hebt. En er komt een hele crew die nooit aan boord geweest is, een heel groot gedeelte. Die komt jouw plekje innemen. Dat is heel frustrerend. Iedereen in mineurstemming, dat wel. En dat is te merken, dat merk je in op dat hele schip merkte je dat. Ja, oké, laatste uur. Ja, laatste uur. Wat dat betekende, had je toen nog geen eens door. Tenminste, nee, niet echt. Het was echt deprimerend. En met het laatste uur, toen eenmaal die knop omging. En dus het laatste uur was klaar. José, die liep naar de zenderruimte. Ging naar de zender, deurtje van de zender open. Klik, kristal eruit. Ploep. Uit. Nou, dan zit je daar. Wij hadden dienst, wij zaten die week zaten in boord. Officieel was het trouwens mijn dienst om te draaien. Die heb ik aan Hans gegeven, want Hans was de oudste, langst zittende techneut aan boord. Ik zei, joh, doe jij dat laatste uur maar. Dan trek ik me terug. Dan loopt dat schip loopt leeg, want dan gaat iedereen weer op die geran. En dat schip vaart weg en iedereen zwaait, enzovoort, enzovoort. En jij blijft achter. Met toch een paar van die ongelukkigen. En dan zit je op dat schip. Alles stil. Eén aggregaatje draaiend voor de 220. En dat gezoem, dat was het enige wat je hoorde. Voor de rest, stil. En dan ga je niet slapen als het zo stil is. Want het is hier veel te stil. Je bent gewend om geluid te horen. Je bent gewend om wat te horen. Het leven op het schip hoorde je. En toen zat er geen leven meer in. Nee, dat viel eigenlijk heel erg rauw op je dak.

0: Nummer 35 in de laatste top 40 op de 538 meter. Ardeen Taylor. And there's a ghost in my house. En Jules gelijk, even de technici aan land, ging die 31ste naar boord.
1: Ik weet wel, op 31 augustus was het dan nog wel redelijk slecht weer. Ik was vreselijk zeeziek. Wij waren dus middags om een uur of drie, geloof ik. Twee, drie. Dus kwamen we aan boord en dan, ja, dan ben je ook druk. En het is, je bent druk met niks. Want wij als Hilversumse mensen hoefden niet zoveel te doen gewoon. Want die jongens aan boord, waaronder Jaap Bos, die deden de rest. Want die startte de banden en wij deden gewoon eigenlijk niks. We waren toeschouwer. Rob die gaf om 6 uur een seintje aan Jozef van Groningen, de hoofdzendertechnicus. Een seintje van, nu de zender uit. En die zette de zender uit. Ik zag het vermogen van de zender teruglopen, want het was in één keer de lucht uit. En toen dacht ik, ja, nou, dat is raar. Stil. Hartstikke stil was het. En ik zette mijn draagbare radio aan. En we konden alleen nog maar Radio Noordzee ontvangen. En dat was het eigenlijk gewoon, zou je kunnen zeggen. En toen zei ik tegen Lex, want die stond vlak bij mij, wat zou ik nou met die radio doen? Er is toch helemaal niks te horen. En toen zei Lex, nou, dan flik je hem toch overboord. En toen heb ik hem overboord gegooid en blauwpunt draagbare radio.
0: Sjoe gelijk, over 31 augustus 1974. We hadden weg naar het nieuws. Op deze 29 augustus met een nummer uit die top 40. Klein stukje. Oké, Chicago, Resonance is dit.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Seabreeze. De politie heeft 25 tot 30 actievoerders van Extinction Rebellion aangehouden die de snelweg A12 bij Den Haag blokkeerden. Ook iedereen die zich niet kon identificeren is opgepakt. Naar eigen zeggen heeft de politie strenger opgetreden nadat dinsdag met het OM en de politiek is afgesproken dat strafrechtelijk opgetreden gaat worden bij blokkades van snelwegen. De blokkade van de tunnelbak op de A12 richting Utrecht begon rond 1 uur. Burgemeester Van Zanen van Den Haag gaf direct opdracht tot ontruiming. De nieuwe Noorse koning Haakon houdt vanavond een herdenkingstoespraak voor zijn vader koning Harald, die gisteren overleden is op 89-jarige leeftijd. Het Hof van Noorwegen heeft bekendgemaakt dat deze speech om 7 uur op televisie zal worden uitgezonden. Het is de eerste toespraak die Haakon als koning zal geven. Dinsdag zal Haakon voor het Noorse parlement officieel de eed afleggen als nieuwe koning van Noorwegen. Het kabinet heeft excuses aangeboden voor misstanden in de gesloten jeugdzorg en instellingen. Zorgminister Sterk deed dit vanmiddag in een zaal in Ede, waar onder andere slachtoffers, nabestaanden en familieleden bij waren. Ze zei dat het kabinet spijt dat ze niet hebben kunnen zorgen voor een veilige plek en goede zorg. Tienduizenden jongeren hadden te maken met een strenge en onderdrukkende leefomgeving en veel ook met geweld. Dat werd duidelijk in 2 rapporten van een ervaringsdeskundige die sprak met 51 jongeren. De inspectie bevestigde dit later. Een Nederlandse man van 35 is omgekomen in het noordwesten van Italië. Hij verdronk in een rivier die hij wilde oversteken. De zus van het slachtoffer had hem als vermist opgegeven, waarna de politie hem kon identificeren. Zij woont in Milaan en de auto die gevonden werd in de buurt van de Nederlander staat op haar naam. De man was gaan wandelen bij het Aostadal. Bosarbeiders zagen hem vallen in het water en schakelden de politie in. En dan nog het weer. Plaatselijk regent het en vannacht kunnen er in het hele land enkele buien vallen. Er staat dan een stevige zuidwestenwind en de temperatuur daalt naar een graad of 16. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Die klassieker van Peter Koelewijn, Veronica, sorry. Welkom bij deel 2 van Zeeklassiekers en andere pareltjes op deze 29 augustus. We staan stil bij 31 augustus van het jaar 1974 met verhalen van de mensen die erbij betrokken waren en fragmenten van de zenders. Tineke, die ging niet mee naar de Noordernij. Die bleef in Hilversum.
1: Ik ging alleen maar aan boord als de zeespiegel glad was. En er was zoiets van 24 of 5 voorspeld. En dan hoef je mij niet aan boord te zetten, want dan ben ik alleen maar ballast. Maar wij zaten in de tuin van het gebouw aan de Utrechtseweg. Dat prachtige pand. En ja, dat was een beetje zo hangen, hè? En een beetje jankerige stemming. Iedereen naar de radio luisteren. En dan nog 4 uur, nog 3 uur, nog 2 uur. En toen werden we ineens naar buiten gedirigeerd. Want daar stond de politie op de stoep van Hilversum. En die zei, jongens, er is een bomalarm. En jullie moeten het gebouw uit. En nou, laten we met een man of 30 geweest zijn. Want we begonnen die dag met een man of 10 in de studio. En naarmate die dag vorderde, kwamen er toch wat vrienden en bekenden. Die dachten, er zullen er toch beslist een paar mensen in die studio zitten. En op dat moment, 1:05 was het, begon het ook te motregenen. Toen zaten we in de tuin. En het was net niet echt. Want ja, je gaat het laatste uur in van een bedrijf dat al die jaren gedraaid heeft. En dan zit je in de tuin, in de motregen, te janken. Dat was heel vervelend. Wat ik wel, want zo sentimenteel ben ik dan ook alweer, wat ik enorm op prijs stelde, dat Jan van Veen met heel veel moeilijkheden weggegaan en die hadden we nooit meer gezien. En kortom, kommer en kwel. En die kwam ineens om 5:30 in de motregen met een gigantische auto van hier tot aan de voordeur. Het vat op rijden, ook helemaal met een gezicht op drama. En ja, het was een en al drama met de klok zo. En die stapte uit zijn auto. Oh ja, we hadden maar 1 transistorradiootje. Dat had namelijk niemand op gerekend, dat we naar de tuin moesten. Dus we konden ook niet meer naar de radio luisteren. En die politie zei, ga niet het gebouw in, want je mag het risico niet nemen. Nou, maar we wilden toch bij elkaar blijven. Waar moet je ineens met een man of 30 naartoe? Dat was heel raar. Nou, Jan van Veen met die grote met die hele grote auto. En zijn autoradio aan. En daar stonden we te janken tegen die auto aan, zeg. Dat was ook wel spannend.

Ook een van de nummers uit die laatste Veronica Top 40. De US Corporation en Rock the Boat. En dit was muziek van Nederlandse bodem. Catapult, Kees nog. Let Your Hair Hang Down.

0: Happy Radio met zeezender nieuws van toen.
1: Op 31 augustus 1974, om 5 uur, begint het laatste programma bij Radio Veronica.
2: Veronica! Dit is het laatste uur.

0: Gedurende het hele laatste uur worden de seconden die Veronica nog heeft weggetikt. Technicus Atze Veenstra over die klok.
1: Want die stond er echt, hè? Ik bedoel, dat was geen bandje of zo, maar die stond gewoon in de studio erachter, microfoon erin, klaar. En elke keer als de muziek afgelopen was, invaden. En dat kwam hard aan bij de meeste mensen. Ja. Ik denk eigenlijk, nu ik erover nadenk, dat ik het meende. Om het zo emotioneel mogelijk te maken, ja. En ook de zee, hè? Dus het bekende stukje met de meeuwen en de zee. En dat steeds gebruiken. Even op het goede moment, ja.
2: Het is tijd geworden om afscheid te nemen. Een verschrikkelijk gevoel. Een periode wordt afgesloten. Er sterft iets. Bij het afscheid nemen van Veronica sterfde ook een beetje de democratie in Nederland. Dat spijt me. Voor Nederland.
3: Het meest gebruikte citaat wat ik in alle jaren gehoord heb op de radio en zelfs op de tv hebben ze dat nog wel gebracht. Maar wij voelden dat zo, omdat we hadden toch, ik weet niet hoeveel, iets van 1,5 miljoen kaarten, adhesiebetuigingen, allerlei telefoontjes, politici die achter ons stonden, maar niet voldoende uiteraard, want anders waren die wetten niet aangenomen. Wij hadden het gevoel van, ja, maar het Nederlands volk wil het toch, en waarom mag het dan niet?
0: Het is technicus Hans van Velzen die aan boord de band met het laatste uur start.
4: Als je daar al bijna 15 jaar zit en dan zie je de laatste minuut voorbij gaan aaien. En dan wordt het toch wel emotioneel.
0: En het is zendertechnicus José van Groningen die uiteindelijk de zender uitzet.
5: Dat vond ik wel prettig om dat zelf te doen, de laatste dag. We hadden natuurlijk al weken aanzien komen. Maar op het ogenblik dat je het doen moet, is het erg vervelend. Een half uur daarna had ik het idee van ik zet hem weer aan.

0: Stond op nummer 29 in die laatste top 40. Die uitgezonden werd op de 538 meter. Terry Jacks, If You Go Away. En als je zo in de archieven aan het grasduinen bent, kom je soms hele bijzondere dingen tegen. We gaan eerst luisteren naar een fragmentje van het programma Candlelight van Jan van Veen. En dan hoor je waar Rob Oud een deel van de inspiratie voor zijn afscheidsspeech op die 31ste vandaan heeft gehaald.
1: Dit geluid is dan het tikken van de klok die ons zojuist heeft verteld. Dat 11 uur was geweest en dat er dus weer tijd was voor een wekelijkse aflevering van 11 uur. Dat ik het tik die je hoort betekent dat het weer later is geworden. Dat er weer een seconde voorbij is gegaan die nooit weer terug zal keren. Dat je iets wat je op dit moment beleeft nooit meer zo zal beleven als juist nu.
2: Dit is het tikken van de klok die ons zojuist verteld heeft dat het 5 uur is geweest. En dat betekent het laatste uur van Radio Veronica. Elke tik die je hoort betekent dat het weer later is geworden. Dat er weer een seconde voorbij is gegaan die nooit meer terug zal keren. En dat iets wat je op dit moment beleeft, dat je dat ook nooit meer zal beleven. Zeker niet zoals nu.

Nummer 6 was het op die 31 augustus. Dit nummer van Jack Jersey in de Veronica Top 40. Papa was a poor man. En 31 augustus, dat is komende maandag, dan besteedt Rockhard, het museum in de Hoek van Holland, aandacht aan de feit dat het 52 jaar geleden is dat de zeezenders sloten. Rond 2:30 zal Wim de Groot, een van onze collega's hier bij Seabreeze, wat vertellen over zijn periode bij Radio Miamigo 272. En om 4:30 is Loke Boden er. En die was destijds disjockey aan boord van de Laissez-Faire, het zendschip van Radio Dolfijn en Radio 227. Dat is komende maandag vanaf 12:00 in het museum Rockhard in Hoek van Holland.

0: J.J. Behrens was aan boord van de Mabo 2 op die 31ste augustus van het jaar 1974.
1: Helemaal op het einde was het erg triest. De uren ervoor waren we allemaal zo druk bezig dat het eigenlijk nauwelijks triest kon worden. Er was wel een aparte sfeer, omdat ook de Nederlanders waren aan boord gekomen. De Nederlandse DJ's die meestal in Bussum hun programma's op band zetten voor de Nederlandstalige uitzendingen. Onder andere ook John de Mol Jr.

DJ was. Ik herinner mij ook nog toen wij aan land kwamen dat Linda haar broer stond op te wachten, de nu bekende Linda de Mol, op de kade in Scheveningen. Het waren hele aparte tijden. Echt triest is het eigenlijk pas geworden op het moment dat Veronica uit de lucht ging. Toen waren we allemaal aan het luisteren naar Veronica. En dat was erg triest. Atlantis konden we niet ontvangen. Die zijn om 6 minuten over 7 uit de lucht gegaan. Omdat hun klok het niet meer deed, wisten ze niet precies hoe laat het was. En wij om precies 8 uur.

0: Ook uit die laatste Veronica Top 40. De Sparks, nummer 11 destijds in de Veronica Top 40. Met Emmetje Rauwer. En ik wist het niet dat Radio Atlantis, dat daar de klok het niet meer deed. Dat het station dus pas om 6 minuten over 7 uit de lucht ging. Zo zie je maar, zo'n programma als dit levert altijd weer nieuwe informatie op.
1: Happy Radio, met zeezender nieuws van toen.
0: 31 augustus 1974. Nadat een week geleden de Vlaamse service van Radio Atlantis al de programma's beëindigd heeft, sluit op deze dag, net na 7 uur, ook de Engelse service.
2: And now for a final few words, let's go over to the owner of Radio Atlantis, Mr. Radio and Fan Man Scott. But just before that, I think I would sum it up if I said for everybody, the last 8 months have been a real gas. And we just hope that you've got as much pleasure out of it and as much of a blast out of it as we did.
3: And from all the crew and staff of Radio Atlantis, from the MV Janine,

0: Brotherhood of Man. We zouden nadien nog veel van ze horen. Want ze zouden zelfs nog eens een keer het Euro Songfestival winnen. Maar dit was een hit uit de zomer van 1974. Lady. En na de sluiting van Atlantis was het de beurt aan Noordzee.
1: Happy Radio met zeezender nieuws van toen.
0: Nadat op 30 augustus om middernacht de Engelstalige service van Radio Noordzee internationaal stopt, is het de volgende dag, s'avonds om 8 uur, ook gedaan voor de Nederlandse service.
2: Het laatste 6 uur nieuwsoverzicht op Radio Noordzee internationaal. Dit is voor de laatste maal Erik Post. Goedenavond. In verband met het van kracht worden van de zogenaamde anti-piratenwet met ingang van morgen, 1 september 1974, heeft Radio Veronica zojuist om 6 uur haar uitzendingen gestaakt. Radio Veronica sloot haar uitzendingen met het Wilhelmus. Radio Noordzee zal om 8 uur vanavond dit voorbeeld volgen. Het is 3,5 minuut over 6 op Noordzee Internationaal.
3: Fijn dat jullie nog allemaal luisteren op deze zaterdagavond, de 31ste augustus. Fijn dat jullie er nog zijn en mocht u zojuist ingeschakeld hebben. Welkom bij Radio Noordzee Internationaal.
0: Radio Noordzee-directeur John de Mol neemt afscheid van de luisteraars.
4: Nog maar een paar minuten en dan behoort de vrije zender Radio Noordzee tot de geschiedenis. Op 6 maart 1971 hoorde u ons voor het eerst. Nu, bijna 3,5 jaar later, telt Radio Noordzee, en niet te vergeten onze Engelse zuster Radio Noordzee International, zo'n 4 miljoen trouwe luisteraars. Dat getal was ons ook een grote steun toen we besloten te proberen ons eigen geluid ter land of ter zee, maar in ieder geval wel in de lucht te houden, als aspirant omroep. Het is niet gelukt, en dat is gewoon rot. Maar misschien wacht ons straks nog een andere kans. Voor nu in ieder geval, reuze bedankt dat u er was. Veel gezondheid en het allerbeste.

was de alarmschijf in de laatste week dat Veronica uitstond. Maar voor zover ik heb nog kunnen nagaan is het nummer bijna nooit gedraaid. Omdat in die laatste week er teruggeblikt werd in de geschiedenis van Veronica. En alleen maar muziek gedraaid werd uit die specifieke jaren. Roberta Fleck en Feel Like Making Love.

0: Ferry Maat over het afsluiten van Radio Noordzee.
1: De opdracht om de laatste twee uren te doen, omdat ik de enige overgeblevene van het eerste uur was. En we gingen aan boord. We zaten in tegenstelling tot Veronica, hebben we het allemaal live gedaan. We hebben de laatste twee dagen aan boord gezeten en enorm veel gein gemaakt. En we wilden gewoon op een prettige manier uitgaan. De laatste twee uur heb ik gedaan, gewoon iedereen gevraagd. Joh, wat was je favoriete plaat van de laatste jaren dat je gewerkt hebt in Noordzee? Maar het was improviseren, want om 7:30 kon er een boot langs zij. En daar kwamen de eigenaren van de boot, Meister en Bollier, kwamen aan. Met de bolero van Ravel onder hun arm. En ik denk, wat gaat hier gebeuren, joh? En fijn. Toen kreeg ik de opdracht dat ik om 7:30 dan, op een 7:15, die bolero van Ravel moest draaien. En daar kwam een tekst bij, een Engelse tekst. Ik zei, ja, ik ga die Engelse tekst niet zitten lezen. Dus daar hebben ze toen, want we hadden allemaal Engelse DJ's aan boord. Brian McKenzie heeft toen de Engelse tekst gelezen. Bollier die heeft de Duitse tekst eerst gedaan en daarna werd hij vertaald door Brian. Maar die bolero die liep maar. En daar zit een enorme climax in. En dat was haast geen toeval. Dat eindigde precies op het moment dat hij zijn laatste woorden sprak. Kwam die enorme cluster. Wow. En toen had ik Ain't No Sunshine. Dat was... Wauw. Nog steeds. Ja, raar is dat, hè? En veel van mijn collega's hebben dat ook. Bepaalde dingen uit je verleden die zo'n indruk hebben gemaakt. Want het was 8:00 en laatste Man of Action verdwenen in de golven. Daar had ik een montage van gemaakt. Dus ik loop naar boven, of ik loop naar achter in het schip, naar het achterschip. En ik pak een TL-buis uit de kombuis. Want als je die in je hand had, dan ging die branden. Door de straling van de zender. En er lag een hele grote boot naast ons. En smeten ze daar radio's de zee in. En ik stond echt voor lul met die buis. Want die zender was al uit.

0: Paper Lace. En dat was duidelijk een plaat onder het motto...
1: Goud op 45 toeren.
0: The Night Chicago Died.
2: Meer zeezenderfeiten en verhalen lees je in de gratis Zeeklassiekers nieuwsbrief. Ga naar de Facebookpagina van Zeeklassiekers en andere pareltjes en meld je aan. Dan heb je hem elke maand in je mailbox. Radio van Toen. Het blijft spannend en leuk.
0: Gisteren is nummer 14 verschenen. Je kunt naar de Facebookpagina gaan, maar een mailtje naar paul@radiocbreeze.nl is ook voldoende om de nieuwsbrief in je mailbox te krijgen. Leo van der Groot blikt terug.
3: Het was bij ons heel rustig. Kijk, Veronica was een project, was een ding, was een icoon. Daar waren 40 miljoen mensen naar Den Haag gekomen om te demonstreren. En die belachelijke Tweede Kamer die dat toen totaal niet begreep hoe belangrijk dat was. En de publieke omroep die dat oploste met Hilversum 3, wat natuurlijk een belachelijke oplossing was. Maar goed, doet er niet toe. De meeste van ons wisten dat ze een baan hadden. Ik ging naar de VARA op Hilversum 3. Hele lieve mensen, maar de VARA en ik, nee, dat is nooit wat geworden. En we wisten, Noordzee is een commercieel project. Dus gewoon centjes verdienen als het niet meer kan, stoppen we ermee. En dat wisten wij allemaal. We waren allemaal realistisch. En we hebben het daarna, heel veel mensen van Radio Noordzee hebben nog prachtige carrières gehad. Dus we hebben een leuke avond gehad, die 31ste. En toen zijn we van boord gegaan. De volgende dag stonden ook nog mensen aan de wal op ons te wachten. Wij voelden ons de koning te rijk. En we zijn uiteengegaan. Ik geloof nog wel dat we de studio gesloopt hebben. Of niet gesloopt, maar wel leeggehaald hebben. En verder niet. Dat was het dan.

0: 22 in de laatste Veronica Top 40 op 538. De Drifters Kissing in the Back Row of the Movies. En je hoorde het net Leo al hebben over de aankomst in Scheveningen. Zo gingen ook de mensen van Veronica terug naar de haven van Scheveningen.
1: Toen gingen we terug naar de wal. En wat er toen gebeurd is, dat heeft nooit iemand beschreven. Er heeft ook nog nooit een krant iets over geschreven. Daar heb ik me altijd over verbaasd. Want wat daar gebeurde, dat was zoiets ongelooflijk. Zo onwerkelijk was het ook. Zoiets belachelijks. Wij kwamen namelijk de haven binnenvaren. En toen, als je dan achterom keek, toen stond de lucht gewoon in brand. Het was helemaal rood. De zon die ging helemaal rood onder. En toen we eenmaal die haven binnen waren, toen was het bijna donker. En daar waren zo ontzaggelijk veel mensen. Overal waar je keek waren mensen. Duizenden, duizenden, duizenden en nog eens duizenden mensen. En toen konden wij niet van boord. Want die mensen die stonden allemaal rijen dik. Wat heet rijen dik? Die stonden misschien wel 50 rijen dik. Stonden ze aan die kade. En wij konden niet van boord. En ik weet, er was een boot. En daar hadden ze een galg op gemaakt. En daar hing Van Doren aan. Een pop dan, met een bord Van Doren om zijn nek. En die werd in de brand gestoken. En dan dreef dan in dat water. Het was een afschuwelijke sfeer.
2: Ik herinner me nog.
1: Dit is Bart van Leeuwen.
2: Dat ik bij. Ik zat naast Toon Bul op dat ene schip. We hadden twee schepen waar we mee teruggingen. En hij zei: joh, er staat niemand. Niemand die komt kijken en zo. Toen kwamen we de haven langzaam binnen. Die hoofden, die havenhoofden, die pieren. En daar stond het al helemaal dik van de mensen. En later kwamen we zo die tweede Scheveningse haven binnen. En daar duwden de mensen elkaar zo wat in het water. Dat was heel eng. We konden ook niet van boord tegen.
1: Nee, en toen is een politiecordon gemaakt. Een gangetje eruit. En toen moest je echt. Je moest bukken, hè? Je kon niet gewoon lopen.
2: Je
1: moest
2: bukken
1: en dan in looppas. En de mensen trokken aan je haren en dergelijke.
2: We zijn elkaar ook kwijtgeraakt allemaal, stuk voor stuk toen.
1: En dan liep je door Scheveningen heen.
0: En dat was hem. Deze speciale aflevering van Zee Klassiekers en andere pareltjes in het kader van 31 augustus van het jaar 1974. Zometeen veel plezier met Anton Nachtzaam. En je weet het, hè, komende maandag van 12 tot 6 in Museum Rockhart nog meer herinneringen aan de zeezenders met onder andere Wim de Groot en Loek Bodem. Ik wens je een heel fijn weekend. En wat mij betreft tot maandag 1 uur met Pools Muziekboutique. En de laatste komt ook uit die Veronica Top 40. Dit is Eric Clapton.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. Er kan sinds vrijdag door een technische storing niet worden ingelogd bij het Centraal Justitieel Incassobureau CJIB, het bureau dat onder meer wordt gebruikt voor het betalen van boetes. Overtredingen zijn door een interne fout aan de verkeerde personen gekoppeld. Hierdoor kunnen mensen informatie gezien hebben die niet voor hen bedoeld was en zijn mogelijk ook brieven verstuurd met verkeerde informatie. Het CJIB heeft het datalek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Het aantal doden van de overstromingen in Nepal is opgelopen tot 682. Enkele duizenden mensen worden nog altijd vermist. De autoriteiten melden dat er inmiddels 261 vermiste toeristen zijn gevonden, waaronder uit België en Duitsland. Drie Nederlanders worden nog vermist. Het reddingswerk werd tijdelijk stilgelegd uit vrees voor nieuwe overstromingen, maar is nu weer op gang gekomen. Het hevige noodweer van vrijdag rond de Bodensee op de grens van Duitsland en Zwitserland heeft meer dan 190 gebouwen beschadigd. Door zware windstoten vlogen daken van huizen en zorgden ook omgewaaide bomen en takken voor schade. Er werden rond dit meer tussen Zwitserland en Zuid-Duitsland windsnelheden van 130 tot 143 km per uur geregistreerd. Dat is orkaankracht 12. De nieuwe Noorse koning Haakon houdt vanavond een herdenkingstoespraak voor zijn gisteren overleden vader koning Harald. Het Hof van Noorwegen heeft bekendgemaakt dat deze speech om 7 uur vanavond op tv zal worden uitgezonden. Het is de eerste toespraak die Haakon als koning zal geven. Dinsdag zal Haakon voor het Noorse parlement officieel de eed afleggen als nieuwe koning van Noorwegen. Het weer, half tot zwaar bewolkt, in de avond en nacht plaatselijk regen en een temperatuur die zakt naar zo'n 16 graden, morgen wisselvallig.
2: Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: plaatselijke DJ Leo van Dijk.
1: Ja, goedenavond. Daar zijn we dan weer. Met Van Dijk breekt door voor zaterdag 29 augustus 2026. Ja, allereerst Paul van Mark bedanken hiervoor. Het programma hoor je Zeeklassiekers en andere pareltjes. En natuurlijk ga ik ook Anton Nakzaam bedanken voor het waarnemen van mijn programma de afgelopen weken. Nou, dat is wel zo netjes natuurlijk. Ja, ik was ongeveer 3 maanden afwezig omdat ik een operatie aan mijn oor heb gehad.
2: Hey, wat zeg je?
1: Ik moet zeggen dat het niet echt veel heeft geholpen, maar ja, een klein beetje iets meer gehoor. Maar ik heb er nog wel last van, tikkeltje doofheid en suizen. Ach, hè. Maar ja, om nou je hobby aan de wilgen te hangen is ook weer zo'n grote stap, hè. Ik heb wat tips meegekregen en daar ga ik ook wat mee doen. Ja, en dan ga ik ook lopen speuren naar leuke spreekwoorden en uitdrukkingen met oren. Nou, hier zijn er een paar. Je oren spitsen. De stoom komt uit je oren. Iemands oren wassen. In de oren knopen. Je achter de oren krabben. Iemand een oor aan naaien. En tot over je oren verliefd zijn. En je oortjes strelen met lekkere muziek. Nee, zonder dolle. Je moet gewoon heel zuinig zijn op je oortjes natuurlijk. Hè? Want het gehoor wat weg is, komt ook niet meer terug. Hè? Het groeit ook niet meer aan. Nou, wat draai ik allemaal? Even kijken. Ik ben nou alweer kwijt, joh. Oh ja, de Rolling Stones en Start Me Up. En daarna Dolly Parton. Ach ja, ze overleed afgelopen dinsdag op 80-jarige leeftijd. Uit de gelijknamige film draaide ik Working 9 to 5.

Radio Seabreeze. Zaterdagavond 29 augustus. The Sound of the 60s. Van de Fortunes, Here It Comes Again. En daarvoor Walter Beck en Steely Dan en Donald Fagen niet te vergeten. Reeling in the Years. Ik heb het volgende liedje klaarstaan. Dat is al, ik hou wel van grappige liedjes. Het is een formatie die ontstaan is uit de Catapult en de Monotones. Ik heb het over Rubberen Robbie in de Goot. Hey.

pas geleden nog naar een documentaire gekeken over Quincy Jones. Wat een geweldige naam was dat, hè? Die man. Ach. Produceerde ook het album van Michael in 79. Off the Wall, dat was Don't Stop Till You Get Enough. Het vervolg op de biografische film Michael over Michael Jackson komt naar verwachting eind volgend jaar of het eerste deel van 2028 uit. Ja, de eerste film met zijn neef, de neef van Michael, Jafar Jackson, speelt dan wederom de hoofdrol. En de film Michael was echt een kaskraker en bracht wereldwijd $1 miljard op. Dat is niet te geloven. Veel, hè? Ja, daarvoor nog Rubber Robbie. Later zouden ze ook nog de Monotones oprichten. En later, verder in de jaren 80, Master Genius en de Woodpeckers from Space. Dat is een beetje de kenmerken van Rubber Robbie later in de jaren 80. Dit is David Gray.

het is weer heerlijk om terug te zijn achter het toestel. Van Dijk breekt door met Leo van Dijk. 3 maandjes tussenuit geweest als je net luistert. Ik ben weer terug aan het front, zeg maar. Ja, het is wel weer even wennen hoor. Al die muziekjes en jingletjes aan elkaar te flansen. Maar het lukt me vrij aardig volgens mij met een halve oor. Maar goed, we draaien 3 achter elkaar. David Gray en Babylon. Niet zo vaak hoor je dat nummertje op de radio. Prachtig toch wel. Daarna Ella Langley, de country sensatie van dit moment. Voornamelijk ook in Amerika, want daar schrijft ze inmiddels popgeschiedenis. Het liedje staat voor de 15e week op nummer 1 in de Billboard Hot 100. Daarmee passeert ze Mariah Carey en Whitney Houston's I Will Always Love You. Dus geen eendagsvlieg die Ella. En dat is Toto en Hold the Line. Vandaag is het 29 augustus. In het jaar 1993 stond op deze datum op nummer 1 in de top 40 de Four Non Blondes, het bandje van zangeres Linda Perry. What's Up werd het grote hit waarbij de single de nummer 1 positie bereikte in onder meer Nederland, België, Ierland, Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. Hier zijn ze dus.

0: mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
1: Ik kijk om me heen en het enige dat ik zie is een felrode deur. Maar ik wil helemaal niet dat die deur rood is. Het liefst zou ik nooit meer kleuren willen zien. Vooral de felle kleuren zouden zo snel mogelijk moeten verdwijnen. Regelmatig zie ik mooie meisjes voorbij lopen in vrolijk gekleurde zomerjurkjes, maar ze doen me niks. Ik wil alleen maar duisternis om me heen, dus draai ik mijn hoofd meestal meteen af. In een waas zie ik een stoet zwarte auto's. De donkere kleur wordt onderbroken door bloemen opgedragen aan mijn geliefde. Net als zij zullen die bloemen straks verwelken, om nooit meer terug te komen. Mensen zien me zitten en durven niet naar me te kijken, alsof ze zich schamen voor hun eigen nieuwsgierigheid. Ze draaien zich dan ook snel om, als ze doorhebben dat ik ze aankijk. Maar ach, wat kan het hen eigenlijk schelen? Het is net als de geboorte van een kind. Die dingen gebeuren nou eenmaal, elke dag weer opnieuw. Ik weet dat ik nooit meer kan genieten van een mooie blauwe zee of van de schittering van de gele zon. Misschien, als ik maar lang genoeg in diezelfde zon blijf kijken, zie ik mijn geliefde vanzelf weer een keer voor me. Met haar prachtige glimlach, zoals ik die zo vaak heb kunnen zien. Maar ik hou mezelf voor de gek. Voorlopig blijft alles donker om me heen, zonder kleuren, zonder gevoel. Alles om me heen is voorlopig pikzwart.

Seabreeze AM 1098 en 1395 in de Middelgolf. En via het World Wide Web. En tegenwoordig hebben we ook een prachtig mooie app. Die mogen we helemaal gratis downloaden. 5 Star hoorde je binnen van de jaren 80. Een redelijk grote hit in Nederland. En All Fall Down, de plaat en zijn verhaal draaide ik ook voor je. Ene plek van de Rolling Stones en de nummer 1.

Uit de zomer van 1983, Toontje Lager. Ik heb stiekem met je gedanst. En de zanger Erik Meesie heeft begin deze maand een nieuwe single uitgebracht. Opgedoken uit zijn eigen muziekarchief. Volgende maand komt er een soloalbum van de man uit. En daarop staat materiaal dat aan het einde van de jaren 80 werd opgenomen, maar grotendeels op de plank bleef liggen. En de man treedt ook nog steeds op onder de naam Toontje Lager en Vrienden. Ja, vrienden, zitten weer op. Van Dijk breekt door voor zaterdag 29 augustus. Zo dadelijk het duo Non en Stop. Daarna kun je gaan luisteren naar de Saturday Night Train met Sjoerd de Jong. En de avond wordt afgesloten met David Hearn en zijn Dave Show. Ik wens je een fijn weekend. En ik heb nog één liedje van de Beach Boys. I Can Hear Music. Fijn weekend, hè?

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Bij de hoofdstad van het West-Afrikaanse Niger, Niamey, zijn explosies gehoord. Muitende militairen zijn in vuurgevechten verwikkeld bij het vliegveld en bij gebouwen in de regeringswijk, zoals het presidentieel paleis. De militairen zijn ontevreden over de aanpak van extremistische groeperingen gelieerd aan Al-Qaeda en IS. De autoriteiten hebben burgers in Niamey aangeraden om binnen te blijven en ze proberen met ordentroepen de rust te herstellen. Een Franse rechter heeft geoordeeld dat de borstkanker van een voormalige stewardess van Air France een beroepsziekte is. Zij had de zaak aangespannen omdat zij in 30 jaar tijd in meer dan 12.000 vlieguren was blootgesteld aan straling en rokende passagiers. De uitspraak kan belangrijk zijn voor andere stewardessen en piloten. Die hebben volgens onderzoek het hoogste risico op het oplopen van de ziekte. Er kan sinds vrijdag door een technische storing niet worden ingelogd bij het Centraal Justitieel Incassobureau CJIB, het bureau dat onder meer wordt gebruikt voor het betalen van boetes. Overtredingen zijn door een interne fout aan de verkeerde personen gekoppeld. Hierdoor kunnen mensen informatie gezien hebben die niet voor hen bedoeld was en zijn mogelijk ook brieven verstuurd met verkeerde informatie. Het CJIB heeft het datalek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Het aantal doden van de overstromingen in Nepal is opgelopen tot 682. Enkele duizenden mensen worden nog altijd vermist. De autoriteiten melden dat er inmiddels 261 vermiste toeristen zijn gevonden, waaronder uit België en Duitsland. Drie Nederlanders worden nog vermist. Het reddingswerk werd tijdelijk stilgelegd uit vrees voor nieuwe overstromingen, maar is nu weer op gang gekomen. Het weer, half tot zwaar bewolkt, in de avond en nacht plaatselijk regen en een temperatuur die zakt naar zo'n 16 graden, morgen wisselvallig.
1: Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
6: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
7: Seabreeze. Just look at our web shop for t-shirts, mugs, car stickers, and much more. Just go to our website and click on web shop.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
6: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
8: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sybris, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sybris app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze. Bij de hoofdstad van het West-Afrikaanse Niger, Niamey, zijn explosies gehoord. Muitende militairen zijn in vuurgevechten verwikkeld bij het vliegveld en bij gebouwen in de regeringswijk, zoals het presidentieel paleis. Een Franse rechter heeft geoordeeld dat de borstkanker van een voormalige stewardess van Air France een beroepsziekte is. De uitspraak kan belangrijk zijn voor andere stewardessen en piloten. Die hebben volgens onderzoek het hoogste risico op het oplopen van de ziekte. Er kan sinds vrijdag door een technische storing niet worden ingelogd bij het Centraal Justitieel Incassobureau CJIB. Het aantal doden van de overstromingen in Nepal is opgelopen tot 682. Het weer, half tot zwaar bewolkt, in de avond en nacht plaatselijk regen en een temperatuur die zakt naar zo'n 16 graden, morgen wisselvallig. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Lies, lies, lies, for girls and boys.
2: Lies, corduroy jackets. Lies, corduroy broeken. Lies, jeans jackets. Lies, jeans broeken. L-O-I-S, lies, zit als gegoten.
1: Lies, lies, lies, for girls and boys.
2: Verkrijgbaar in het Dumpaleis, Nieuwedijk 153 in Amsterdam.
1: Lies, lies, lies, for girls and boys.
3: Choosing the right station. 10, 9, 8. AM. The Seabreeze. The music you want is right here. 13, 9, 5. AM. The Seabreeze.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De koepelorganisatie van de Geestelijke Gezondheidszorg, GGZ, wil vrijheidsbeperkende vormen van zorg terugdringen. Dat zegt de dienst in een reactie op de excuses van de regering voor de misstanden in de gesloten jeugdzorg. Blijvende aandacht is nodig zodat jongeren tijdig passende hulp krijgen in een veilige en menswaardige omgeving. Zorgminister Sterk erkende eerder vandaag het fysieke, mentale en soms ook seksuele geweld waarmee jongeren te maken hebben gehad. De Turkse regering heeft de Oekraïense ambassadeur in Ankara op het matje geroepen om te protesteren tegen de droneaanvallen op Turkse handelsschepen in de Zwarte Zee. Eerder deze week werd een Turks schip geraakt en ook het schip dat het probeerde weg te slepen werd toen aangevallen. Eerder had Turkije er al bij zowel Rusland als Oekraïne op aangedrongen om te stoppen met het aanvallen van commerciële schepen op de Zwarte Zee. Bij de hoofdstad van het West-Afrikaanse Niger, Niamey, zijn explosies gehoord. Muitende militairen zijn in vuurgevechten verwikkeld bij het vliegveld en bij gebouwen in de regeringswijk, zoals het presidentieel paleis. De militairen zijn ontevreden over de aanpak van extremistische groeperingen, gelieerd aan Al-Qaeda en IS. De autoriteiten hebben burgers in Niamey aangeraden om binnen te blijven en ze proberen met ordentroepen de rust te herstellen. Een Franse rechter heeft geoordeeld dat de borstkanker van een voormalige stewardess van Air France een beroepsziekte is. Zij had de zaak aangespannen omdat zij in 30 jaar tijd in meer dan 12.000 vlieguren was blootgesteld aan straling en rokende passagiers. De uitspraak kan belangrijk zijn voor andere stewardessen en piloten. Die hebben volgens onderzoek het hoogste risico op het oplopen van de ziekte. Het weer, half tot zwaar bewolkt, in de avond en nacht plaatselijk regen en een temperatuur die zakt naar zo'n 16 graden. Morgen wisselvallig.
2: Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
5: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
6: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
7: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sea Breeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sea Breeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Bij een steekpartij in de buurt van station Amsterdam Centraal zijn 4 gewonden gevallen. De dader en zijn 3 neergestoken slachtoffers. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. De dader is als verdachte aangehouden. De melding van het incident kwam om 19:30 in de avond. Het gebeurde op de Ruiterkade aan het IJ, aan de noordzijde van het station. De politie roept getuigen op om zich te melden. De nieuwe koning van Noorwegen, Haakon, heeft zijn eerste toespraak gehouden. In zijn eerste speech als koning verklaarde hij op de Noorse tv klaar te zijn voor de taak die op hem wacht. En hij haalde herinneringen op aan zijn vrijdag overleden vader Harald V. Dinsdag zal Haakon officieel de eed afleggen in het Noorse parlement. Israëlische kolonisten hebben vandaag het Palestijnse dorp Kusra op de bezette westelijke Jordaan-oever aangevallen. Het Israëlische leger heeft de kolonisten verjaagd en hun auto's in beslag genomen. De relschoppers hadden brand gesticht en met stenen gegooid. Toen het leger achter hen aankwam, verstopten ze zich in een bewoond huis. Daaruit zijn ze door het leger verwijderd. Er zijn voor zover bekend geen aanhoudingen verricht. In het Spaanse Cullera zijn 2 mensen omgekomen in de hot tub van hun vakantievilla. Het gaat om een 48-jarige man uit Nieuw-Zeeland en zijn 51-jarige vrouw. De lichamen werden dinsdag door hun kinderen gevonden. In en om de hot tub zijn bloedsporen aangetroffen. Volgens de onderzoekers is de man mogelijk door een technische storing aan het afvoerrooster vastgezogen, waarna het zijn vrouw niet lukte om hem te bevrijden en de beiden kwamen te overlijden. Het weer, plaatselijk flink wat regen en er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. De temperatuur zakt naar 16 graden. Morgen wisselvallig en een middagtemperatuur van 21.
1: Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
6: 30 augustus start de week tegen kanker.
7: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
8: Jij waarschijnlijk ook.
9: Iemand die je dierbaar is.
10: Of was.
11: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
10: En de beste zorg.
11: Voor wie geef jij?
12: Doneer op kwf.nl.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. AM.
15: And now it's time for

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem om te brengen. Zijn woning en routines zouden al in kaart zijn gebracht. Yair Netanyahu, een van de beide zoons van de Israëlische premier, werd ook in Miami al beschermd door de Israëlische geheime dienst. De Amerikaanse president Trump zal de herdenking van 9-1-1, de terreuraanslagen van 25 jaar geleden, niet in New York bijwonen. Volgens media zoals CNN en de New York Times wilde hij aanvankelijk wel naar Ground Zero, de plaats van de aanslag op de Twin Towers in New York, komen, maar trok hij zich terug nadat hem duidelijk werd gemaakt dat hij daar geen toespraak mag houden. Trump ontkent dat verhaal. Hij spreekt nu wel op de 9-1-1-herdenking in Washington. Bij een steekpartij in de buurt van station Amsterdam Centraal zijn 4 gewonden gevallen, de dader en zijn 3 neergestoken slachtoffers. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. De dader is als verdachte aangehouden. De melding van het incident kwam om 19:30 in de avond. Het gebeurde op de Ruiterkade aan het IJ, aan de noordzijde van het station. De politie roept getuigen op om zich te melden. De nieuwe koning van Noorwegen, Haakon, heeft zijn eerste toespraak gehouden. In zijn eerste speech als koning verklaarde hij op de Noorse tv klaar te zijn voor de taak die op hem wacht. En hij haalde herinneringen op aan zijn vrijdag overleden vader Harald V. Dinsdag zal Haakon officieel de eed afleggen in het Noorse parlement. Het weer, plaatselijk flink wat regen en er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Aan de kust windkracht 7. De temperatuur zakt naar 16 graden. Overdag wordt het wisselvallig bij een middagtemperatuur van 21.
1: Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
5: 30 augustus start de week tegen kanker.
6: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
7: Jij waarschijnlijk ook.
8: Iemand die je dierbaar is.
9: Of was.
10: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
9: En de beste zorg.
10: Voor wie geef jij?
11: Doneer op kwf.nl.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: Seabreeze. Just look at our webshop for t-shirts, mugs, car stickers and much more. Just go to our website and click on webshop.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. AM.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Rijkswaterstaat raadt aan om vanaf maandag 7 september de snelweg A2 tussen Everdingen en Deil richting 's-Hertogenbosch te mijden. Daar zal dan nieuw asfalt worden aangebracht. De werkzaamheden gaan 6 weken duren. Ook verkeer in tegengestelde richting zal er last van hebben, omdat er ook aan hun kant een rijstrook uitvalt. In het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam zal vandaag een herdenkingsdienst voor de overleden koning Harald worden gehouden. Het gebouw, ook wel de Zeemanskerk genoemd, is deze zondag geopend tussen 11 en 4. De herdenkingsdienst voor de Noorse koning begint om 12 uur. De Noorse forse vorst Harald. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem om te brengen. Zijn woning en routines zouden al in kaart zijn gebracht. Yair Netanyahu, een van de beide zoons van de Israëlische premier, werd ook in Miami al beschermd door de Israëlische geheime dienst. En in Noorwegen is een 14-jarige jongen aangehouden die in een gestolen lijnbus rondreed. Het was al de 4e keer in een jaar dat hij dat deed. Toen een passagier bij een bushalte de jongen zag en niet instapte, maar de politie belde, gaf hij gas. Maar omdat hij moest stoppen voor een file, kon hij door de politie worden aangehouden. Ook een andere tiener die in de bus als passagier zat, is gearresteerd. Het weer, plaatselijk flink wat regen en er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Aan de kust windkracht 7. De temperatuur zakt naar 16 graden. Overdag wordt het wisselvallig bij een middagtemperatuur van 21.
1: Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
5: 30 augustus start de week tegen kanker.
6: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
7: Jij waarschijnlijk ook.
8: Iemand die je dierbaar is.
9: Of was.
10: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
9: En de beste zorg.
11: Voor wie geef jij?
12: Doneer op kwf.nl.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je

Non-stop classics, 24 hours a day on Radio Seabreeze, 1395 and 1098 AM.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn zaterdagavond laat 3 mensen om het leven gekomen. De Markerwaarddijk, de N307, is voorlopig dicht. Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie 8 mensen in de 2 auto's. In het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam zal vandaag een herdenkingsdienst voor de overleden koning Harald worden gehouden. Het gebouw, ook wel de Zeemanskerk genoemd, is deze zondag geopend tussen 11 en 4. De herdenkingsdienst voor de Noorse koning begint om 12 uur. De Noorse vorst Harald V overleed vrijdag in Oslo op 89-jarige leeftijd. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem om te brengen. Zijn woning en routines zouden al in kaart zijn gebracht. Yair Netanyahu, een van de beide zoons van de Israëlische premier, werd ook in Miami al beschermd door de Israëlische geheime dienst. En in Noorwegen is een 14-jarige jongen aangehouden die in een gestolen lijnbus rondreed. Het was al de 4e keer in een jaar dat hij dat deed. Toen een passagier bij een bushalte de jongen zag en niet instapte, maar de politie belde, gaf hij gas. Maar omdat hij moest stoppen voor een file, kon hij door de politie worden aangehouden. Ook een andere tiener die in de bus als passagier zat, is gearresteerd. Het weer, plaatselijk flink wat regen en er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Aan de kust windkracht 7. De temperatuur zakt naar 16 graden. Overdag wordt het wisselvallig bij een middagtemperatuur van 21.
1: Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
6: 30 augustus start de week tegen kanker.
7: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
8: Jij waarschijnlijk ook.
9: Iemand die je dierbaar is.
10: Of was.
11: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
10: En de beste zorg.
12: Voor wie geef jij?
13: Doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sea Breeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sea Breeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn zaterdagavond laat 3 mensen om het leven gekomen. De Markerwaarddijk, de N307, is voorlopig dicht. Over de identiteit